0: is 105. Het is 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Nico.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis sticker krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
3: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
4: We gaan een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
5: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
2: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. In Rotterdam is gisteravond D66-raadslid Joan Nunnally onverwacht tot wethouder gekozen. Ze had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg Nunnally meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Hier en daar werd de sfeer gespannen en werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen Haarlem. Het is vrijdag 10 juli.
7: Goedemorgen.
6: Vroeg op met Rob Jonker.
8: Oh, dat is wel lekker. Het is heerlijk weer al. Het zonnetje schijnt. En het is een brand new day. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag.

0: is 7:05. Een goede morgen als je net al op bent. Ik zou er lekker vroeg uitgaan. Het wordt een prachtige dag. Ga je straks over de weersinformatie in en om Haarlem vertellen. Maar wat is het weer lekker om hier te zijn. Live in Studio 1 vanaf de Zijweg Zeilweg nummer 10. Want daar zitten we midden in het centrum van Haarlem. En als je dat Haarlem bent, dan ken je dat. We hebben het over natuurlijk de hele grote Albert Heijn die hier aan de Zijweg zit. En wij zitten aan de achterkant. En de bevoorrading is hier ook. En dat voelen we van tijd tot tijd. Want dan komt er zo'n grote vrachtwagen langs rijden. En dan gaat het hier een beetje tekeer op de eerste etage. Dat kan allemaal. Wat gaan we doen? 3 uur lang zijn we je gast hier. 3 uur lang hopen wij voor heerlijke lokale nieuws en feiten te zorgen. Voor heerlijke muziek. Ja, weer, verkeer en alles wat nog meer. Maar we hebben natuurlijk ook onze Haarlem 105 nieuws. Jazeker. En wie is de nieuwslezer van dienst vandaag? Arthur Meijer gaat jou informeren over de volgende punten. Een grote politieactie in Schalkwijk woensdagnacht. Hij gaat erover vertellen. En wat dacht je van deze? Doorlaatbewijs Zandvoort. Inwoners van Zandvoort die tijdens de Formule 1 weekend met de auto of de motor het dorp in en uit willen rijden, die hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Mooi woord, doorlaatbewijs. En deze is ook mooi. Ik had het er gisteren al over. En ook Arthur gaat er nu nog over vertellen. Mivel onderzoek Eimond, waaruit blijkt dat er meerdere gezondheidsklachten zijn vanwege mogelijk Tata Steel. Jazeker. Aanscherping bomenbeleid. Ja, Robert Berghout heeft een nieuw bomenbeleid gemaakt. Hoewel nieuw, het is niet helemaal nieuw, maar het heeft met Europese wetgeving te maken. Arthur gaat je erover vertellen. Niet Robert, Arthur. En survivalen in Leiduin. Nou, wat dat is, hij gaat het je vertellen. Om 7:30 is hij de man die het Haarlem 105 nieuws gaat doen. En doet hij om 7:30, 9:30, 9:30, 10:30, 11:30. Het gaat de hele dag door. Elk uur rond de klok van 7:30. Oké, we gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws voor jou. Ja, op de 19e dag van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona komen om 10 uur horecabaas Robert Willemsen en om 2 uur oud-zorgminister Hugo de Jonge, die gisteren nogal aan de tand gevoeld werd. En niet hij zelf, maar een aantal mensen die het erover hadden. Dus nou, beide verhoren zijn live te volgen via een livestream op nos.nl en in de app. Ja, en vanavond is er natuurlijk ook weer voetbal. Helaas, het is niet anders, dames, roep ik er maar even. En misschien ook wel heren die er helemaal niks aan vinden. Spanje en België spelen tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. En die wedstrijd begint om 9:00 vanavond. De winnaar moet later in de halve finale tegen Frankrijk. Die won gisteren van Marokko. Lange tijd bleef het 0-0 bij Frankrijk-Marokko. Maar Frankrijk was gewoon de betere ploeg. En helaas, Marokko is uitgevoetbald. En vandaag bestaat het North Sea Jazz Festival 50 jaar. Wauw. Het festival werd in 1976 opgericht door Paul Eckert. Het festival wordt geopend door Koningin Maxima. Ik ga straks voor je even kijken wat er zoal op het North Sea Jazz Festival te bezien en te beluisteren is. Ja, we hebben niet alleen zomerreces hier in het noorden. En ook bij vandaag gaat het zuiden ook met vakantie. Vandaag is het de laatste ministerraad voor het zomerreces. Op 14 augustus is de volgende kabinetsvergadering. Dus we gaan ook lekker even met vakantie. Dat was het nieuws. Ik heb het Haarlemsdag wat opengeslagen, maar daar kom ik straks op terug. We gaan je zo het weerbericht geven in Haarlem. Wat is er verwachten? Nou, het wordt terrasweer, dat is duidelijk. En we gaan natuurlijk ook even kijken naar de verkeersinformatie. Maar eerst lekkere muziek.
1: Opstand, wakker worden.
0: Ja, je hoeft maar naar buiten te kijken. En dan weet je het. Michael Bublé opent het eerste uur.

Michael Bublé. Ik ben het helemaal met hem eens. It's a beautiful day. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. It's a beautiful day.

0: wel lekker beginnen als je net wakker wordt. Jazeker. We gaan het even over de weersverwachtingen. Op dit ogenblik 17 graden in Haarlem. En het wordt, ja daar komt die 27 graden. Het gaat heel snel opwarmen, om het zo maar te zeggen. Om 10 uur is het al 21 graden. Om 12 uur 24 graden. En 27 graden tikt die aan zo rond 3 uur. Vanmiddag, ja zeker. En hoe zit het met de windvlagen? Nou, dat valt ook heel erg mee. 16 kilometer per uur. Dus een lekker briesje. Het wordt een fantastische dag. A beautiful day, zei Mark Bubel.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Aloe Black. One good thing.

Aloe Black. Alleen maar één goed dingetje. En is je dag weer gemaakt. 16 over 7. Je luistert naar Vandaag de Dag op Haarlem 105. Het is vrijdag, de 10e juli des heren 2026.

One Good Thing. Ja, wel iets minder leuk. Eigenlijk heel triest. En vooral als je een fan bent van haar. We hebben het over Bonnie Tyler. Gisteren kregen we het bericht binnen dat Bonnie Tyler in Portugal overleden is. Daar lag ze al een langere tijd in het ziekenhuis. Ze werd kunstmatig in coma gehouden vanwege een spoedoperatie aan haar darmen. En ze is daaruit ontwaakt. En ja, de doktoren zeiden wel ja, dat ze ernstig ziek was. Maar dat het herstelproces traag zou verlopen. Dat is helaas niet gelukt. Hoe heette zij? Ze heette Gaynor Sullivan. En niet Bonnie Tyler natuurlijk. In Wales geboren en ze brak in de jaren 70 door met The Total Eclipse of the Heart. Dat was eigenlijk haar hele grote hit die vanaf 1999 al in de top 2000 staat. Die draaien we niet. Bonnie Tyler werd 75. De vrouw met de heese stem.

Bonnie Tyler. Helaas, niet meer onder ons. Bekend door haar heese stemgeluid. En ze werd in de jaren 70 aan knobbeltjes op haar stembanden geholpen. Maar ze mocht een aantal weken niet praten. En toen ging ze op bezoek bij haar broer in het ziekenhuis. En ze had eigenlijk aardbeien mee willen nemen. Die was ze vergeten. Toen zei ze keihard, oh nee. En dat bracht schade toe aan de stembanden. It's a heartache. Bonnie Tyler werd 75 jaar. Ja, mooi hoor. Ja, in Spanje heb je ongetwijfeld gehoord, zijn er behoorlijk wat bosbranden. Maar dat was gisteren eigenlijk in Beverwijk bijna ook een natuurbrand. Langs de vuurlinie in Beverwijk, misschien ken je die, gisteravond rond 19:30 een natuurbrand werd ontdekt. De brandweer werd met spoed gealarmeerd en wist door snel handelen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Bij aankomst bleek een stuk begroeiing in brand te staan. Lukte de brandweerlieden uiteraard het vuur snel onder controle te krijgen. Ik zeg uiteraard, maar gelukkig maar. Daarmee kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde naar de omliggende begroeiing. Over de oorzaak van de natuurbrand is nog niets bekend. Ja, je kunt op een gegeven moment wel even een aantal foto's zien. En het ziet er niet zo fraai uit wat dat betreft. Ja, met de warmte gaan dit soort zaken natuurlijk ook opspelen. Laten we met elkaar goed uit blijven kijken. En vooral geen sigaretjes weggooien.

Hot Sprite heet die. Het nummer dus, hè. Arthur Hill met dubbel L. Bijna 7:55. Ik heb nog één nummertje voor je. Voordat Arthur Meijer het Haarlem 105 nieuws bij je gaat brengen.

Ja, ik heb toch een beetje verkeersinformatie. Het is niet echt files. De vakantie vorige week al begonnen in het noorden. En vanaf vandaag ook de vakantie in het zuiden. En dat ga je natuurlijk merken op de weg. Dat mogen duidelijk zijn. De A9, ja, die is dicht. Dat is hier voor de komende periode. En daar zijn op de parallelbaan werkzaamheden. Bij knooppunt Diemen Amsterdam Oost. Het is goed dat je dat weet. Ja, en dan kijken we even vooruit. Want vanaf zondag gaat dat echt gebeuren hier in de regio. De Wijkertunnel, de A9 van Amstelveen naar Alkmaar en van Alkmaar naar Amstelveen, die gaat dicht in beide kanten. Vanaf 12 juli 8 uur 's avonds, dat is zondagavond, tot 8 augustus 2026, 5 uur. En dat betekent dat je kunt wel via de Velzentunnel, als je op de gewone weg rijdt, maar de aanrijbanen, dus voor mij zijn dat de oprijbanen, die zijn wel gesloten. Ga even kijken op anwb.nl, daar wordt het allemaal uitgelegd. Maar we gaan ons in ieder geval de komende weken merken dat de Wijkertunnel dicht is. Zoals gezegd, richting het nieuws. Het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 12:30. En de nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. Hij zit al klaar.

0: je zal maar net wakker worden met je wekkerradio. Ik denk, wat is dat voor geluid? Nou, dat is nou Big Love. Fleetwood Mac. Oftewel Mac Fleetwood. Formeerde een band. Hij maakte hele grote hits. Go Your Own Way. Rhiannon Tusk. Little Lies. En natuurlijk deze. Hij zit klaar voor ons. Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. Maar eerst vertellen we je iets over Cosmico Beach.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelwerende vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
4: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
5: We gaan een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
6: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
3: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
8: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.
0: Zo, dat maakt je lekker wakker, toch? Dankjewel, Arthur Meijer. Voor Haarlem 115. We komen jou straks weer tegen om 8:30. En je kunt er niet omheen. Het wordt een summer jam. Ook op Cosmico Beach.

Waar is het feestje? Nou, hier is het feestje. Goedemorgen. 6:06 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Maar ja, over feestjes gesproken. We gaan op zaterdag een heel groot strandfeest houden. Jazeker, Haarlem 105. We zitten op Cosmico Beach. Misschien was het je nog niet opgevallen. We hebben daar een prachtige jingles voor. Maar ik ga het je even meegeven. Vanaf 8 uur tot 5 uur zijn we te beluisteren en te bekijken op Cosmico Beach. En er komen ook allerlei artiesten langs. Wat dacht je van Alan Clark, Lakshmi, Henk Schultz, Peter Douglas, Bernardo, Jorik van Noorden en David Blinko. En natuurlijk veel interessante gasten in Zandvoort. Kom kijken of luister gewoon mee op Cosmico Beach aanstaande zaterdag vanaf 8 uur. Ja, ik draaide hem gisteren al. Gisteren was ik er ook. Benito van Amersfoort nog op vakantie. Nog een weekje en dan is hij weer terug op zijn vaste donderdag. Dit is Juicy met Bobby Fallon en Ring My Bell.

Juicy. En als je denkt, die ken ik, dat nummer. Nou, niet Juicy, maar ja, misschien ook wel. Anita Ward bracht het vroeger uit in mijn tijd, de discotijd. En dit is weer zo'n cover. En de vraag is, wat vind je ervan? We zijn te bereiken via WhatsApp 06-105-105-38. Is dit wat? Of zeg je, nou, geef mij Anita Ward met Ring My Bell maar. Ja, smaken verschillen. Maar een beat zit er wel in. 7:50. Mocht je net wakker worden door jouw wekkerradio en denken, wat een geluid. Ja, dat was Ring My Bell. In het duingebied zijn de afgelopen jaar ongeveer 1000 herten gedood. Dat klinkt heel heftig. Maar ja, ik ga je uitleggen dat het ook moet vanwege de problematieken die zij brengen met de veelvoud van aanwezigheid van herten. In de Amsterdamse waterleidingduinen lieten 577 dieren het leven. In het gebied van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland was de afschot, ja, dat noemen ze een afschot. Klinkt een beetje vreemd, maar dat is nou eenmaal het woord. 399 exemplaren. Dat staat in het laatste rapport van de fauna. Beheereenheid Noord-Holland. Herten worden sinds 10 jaar buiten het broedseizoen door beheerders gedood omdat ze te veel schade aan de flora en fauna toebrengen. Ja, de eerste herten in het duingebied zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw uitgezet en ontsnapt uit hertenkampen. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Hun aantal groeide op een gegeven moment, schrik niet, liepen er ruim 5500 exemplaren rond die veel schade aanrichten aan de soortenrijkdom in de duinen. Na veel discussie viel toen het besluit om de dieren af te schieten. Vanaf het moment daalde de hertenstand, dat kun je je voorstellen. Ze zijn steeds minder vaak te zien in de duingebieden en ook het aantal verkeersongevallen met deze dieren is afgenomen. Door dat afschieten startte zo'n 10 jaar geleden in beheerseizoen 2024-2025 was de streefstand, wat een apart woord zeg. De streefstand was bereikt. De doelstand is voor de Amsterdamse waterleidingduinen zo'n 600 tot 800 exemplaren. En voor het Nationaal Park Kennemerland zo'n 200 stuks. Dus dan mocht je in Kennemerland rondlopen, dan zijn er nog zo'n 200 stuks. Ja, het blijven schieten van herten blijft praktijk, omdat de hertenpopulatie anders weer razendsnel toeneemt. Ja, je kunt er van alles over zeggen en denken, maar ja, het is zoals het is. Ja, en je kunt wel zeggen, je moet de natuur zijn gang laten gaan, maar dan wordt de natuur nogal heftig benadeeld door de hoeveelheid herten. Je kunt het teruglezen in haardwabbel.nl. Ja, heel weinig problemen op de weg. Op dit ogenblik heb ik 25 kilometer file met 15 files, maar niet in de Noord-Hollandse regio. Ik houd voor je in de gaten. Hier is Jonas Blue met Fast Car.

0: Ja, en de covers blijven maar komen. Want deze is eigenlijk van Tracy Chapman. Weet je het nog? Fast Car. Maar dit is Jonas Blue. Die gooit er een lekker dansbaar sausje overheen. En ook hier geldt, ja, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel een lekker nummer hoor. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Bijna 14 voor 8. Je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn de elke werkdag tussen 7 en 10. En deze hele week waren we live aanwezig in Studio 1. Van het weekend zijn we er niet. Ja, van het weekend, we moeten even kiezen. Het is zomerreces. Er zijn een aantal collega's op vakantie. En we hebben besloten om in ieder geval tot half augustus geen weekendedities van vandaag de dag te doen. En proberen de hele week vol te boeken, om het zo maar te zeggen. We kijken even naar het weer in Haarlem. Het is 18 graden en het loopt al snel op, kan ik je vertellen. Het wordt maximaal, ja, daar komt die 27 graden in Haarlem. Dat wordt echt terrasweer. Zo rond 12 uur zitten we al op de 24 graden. Er is een klein briesje van 15 kilometer per uur. Kortom, het wordt uitstekend toeven in Haarlem en omstreken.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, de zomer is begonnen. En dat bezinkt Kid Rock. Alsamalang. MUZIEK

Home, Alabama. Kids Rock. Tien voor acht, al sammerlangen. En een zomer is het in Haarlem-omgeving. Vandaag maximaal 27 graden. Dat wordt terrasweer. Of misschien ga je wel richting strand.

0: Ja, dat is het. We slaan het Haams Dagblad open en daar is iets aan de hand. Iets aan de hand bij Zandpoort Zuid. Volgens de provincie Noord-Holland passen de 3 villa's niet in het landschap naast de ruïne van Brederode in Zandpoort Zuid. Ja, die ken je ongetwijfeld, daar ben je misschien wel eens langs geweest. Gedeputeerde staten dreigen stappen te ondernemen tegen het bestemmingsplan. Dat valt op te maken uit antwoorden op recente vragen van D66 en SP. De gemeenteraad van Velsen heeft namelijk op 25 juni jongsleden het bestemmingsplan vastgesteld voor de 3 villa's op het perceel naast de ruïne. Dit betekent dat de bestemming van het lapje grond is veranderd van agrarisch met waarde naar wonen. Voor de grondeigenaren Ernst van der Meijden en Wieboud projectontwikkelingen en interieurontwerper Jeroen van Zwetselaar is de weg vrijgemaakt om 3 woningen te bouwen aan de Brederozeweg 41. Ik ben heel erg benieuwd wat dat moet gaan kosten, die villa's. Nou, dat zal wel een aardige duit zijn. In de beantwoording op de vragen van D66 en de SP stelt het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stappen te overwegen tegen dit besluit. Nu bekend is dat de gemeenteraad van Velsen positief heeft besloten over het plan, zullen wij bepalen of we beroep instellen tegen het besluit. Nou, dat wordt natuurlijk heel prettig ontvangen door bijvoorbeeld de Stichting Omgeving Ruïne van Brederode. Ad van Noot wordt geïnterviewd door het Haams Dagblad, die al bijna 10 jaar strijdt tegen de komst van deze villas. Hij is blij met de reactie van de provincie. De antwoorden zijn heel duidelijk. Op dit moment is het wachten op de officiële publicatie van het bestemmingsplan op het gemeentebad, want daarna gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. In dat geval stappen de Stichting Omgeving Ruïne van Brederode, het Monumentenbezit, die is eigenaar van de ruïne, Erfgoedvereniging Heemschut, Tennispark Brederode en mogelijk ook natuurmonumenten naar de Raad van State om de bestemmingsplan aan te vechten. We houden het voor je in de gaten hoe dit gaat aflopen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Will Knox. Me without you. Muziek uit je buurt, hij woont in Haarlem. Listen.

Will Knox, oftewel William Douglas Bohr Knox. Hij is een Britse zanger en songwriter. Maar hij is gevestigd in Haarlem. Hij werkte onder andere met Duncan Lawrence en Dotan. Me Without You. Wat een lief nummer eigenlijk. This is wondering what I do. This is me without you. Echt zo'n singer-songwriter nummer. Bekermat op je radio. Oftewel Lodewijk Fluttert. En je mag hem ook Bakermat noemen hoor. I love life. Nou, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. 7:55, we gaan richting het nieuws van 8:00.

is wel een heerlijk vrolijk nummer. Hoort ook bij I Love Life. Ik hou van het leven. Dat mag best een beetje upbeat zijn. Lodewijk Fluttert staat achternaam Bakermat. We gaan je even verlaten, maar dat is maar voor een paar minuten. En dan zijn we terug met het tweede gedeelte. Van wat? Ja, natuurlijk, vandaag de dag. Wees vrolijk en geniet van het leven. En als je naar buiten kijkt, een prachtige zon. Het wordt een heerlijke vrijdag. De vrijdag de 10e juli. Blijf luisteren, hou me ingetuned op Haarlem 105. Lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En over Zandvoort gesproken, luister zo even naar de promo. Want we zijn morgen op Cosmico Beach.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
5: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
4: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
6: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
7: Echt jammer, man.
8: En nu?
9: Nu gaan we rellen. Nee, joh.
6: Echt?
9: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
4: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
10: Een goede morgen Haarlem. En ook in Haarlem wordt het heerlijk vandaag. Dat vertel ik je zo. Hij is alweer vertrokken. Afgelopen dinsdag zijn laatste concert in de Johan Cruijff Arena. En je bent een grote als je niet begint met een up-tempo nummer tijdens een concert, maar gewoon met een ballad. En dat deed Bruno Mars. Hij opende met Risk It All.

0: Bruno Mars. I'd risk it all for you. Ah, Peter Gene Hernandez, dat is een echte naam. En voorlopig zien we hem even niet terug in Nederland. Wat een heerlijke opening van de tweede uur. Goedemorgen, 5 over 8. Nee, bijna 6 over 8, Haarlem. En je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10 zijn we bij je. En ja, deze afgelopen week Pedro van Looij op de maandag en de woensdag. En op de dinsdag, donderdag en vrijdag ondergetekend hier. 3 dagen nog wel. Vanwege het zomerreces gaan we voorlopig de komende weken de weekendeditie niet doen. En dat heeft alles te maken met allerlei collega's die op vakantie gaan of al zijn. Wat dacht je van Bob Evers? Die is vertrokken. Die is 4 tot 5 weken weg. En Benito van Amersfoort is er tot volgende week donderdag niet. Dan is hij ook 5 weken weg geweest. Dus ja, we moeten even de eindjes aan elkaar knopen. En dat doen we met genoegen. En dat betekent dat we op zaterdag en zondag voorlopig even verstek laten gaan. Dan heb je gewoon heerlijke non-stop muziek. Dat is ook wel eens lekker, toch? Wat gaan we doen in het tweede uur? Nou, dat kan ik je vertellen. Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen. Arthur Meijer is de nieuwslezer van de dag. En waar gaat hij het over hebben? Grote politieactie in Schalkwijk woensdagnacht, waar het precies over ging. Hij gaat het je vertellen. En ja, in Zandvoort komt natuurlijk de Formule 1. En dan heb je een doorlaatbewijs. Mooi woord, hè? Doorlaatbewijs nodig. En ook daar vertelt Arthur over. Nivel onderzoek Eimond. Ja, dat onderwerp heb ik gisteren ook behandeld. En Arthur doet dat nog een beetje dunnetjes over. Wat is er allemaal aan de hand in de Eimond? Mensen met toch duidelijke gezondheidsproblemen. Duidelijker dan bij andere omgevingen. Hij vertelt erover. Aanscherping bomenbeleid. Robert Berkhout heeft een nieuw bomenbeleid beschreven. Nou ja, nieuw. Helemaal nieuw is het niet. Maar het heeft wel iets te maken met de Europese wetgeving. En survivalen in Leiduin. Oeh, dat lijkt heel erg leuk. En dat is het misschien ook wel. Arthur Meijer, kom je tegen straks om 8:30 met het Haarlem 105 nieuws. Ik heb uiteraard het Haamsdagblad van vanochtend, vrijdag de 10 juli, geopend. En ook daar kom ik weer hele leuke stukjes tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Nieuwe Kronjeestraat? Ja, ik weet niet of dat leuk is, maar hij valt duurder uit. Bijna een 500.000 euro duurder dan begroot. Ik ga je vertellen hoe dat dan precies zit. En de provincie Noord-Holland is niet zo blij met 3 villa's in Zandpoort-Zuid bij de ruïne van Brederode. En gaat zeker een bezwaar doen. Er was een natuurbrand langs vuurlinie Beverwijk. Ik ga je daar ook over vertellen. Nou ja, zo zijn er vele dingen die ik met je ga delen in het tweede uur. Blijf vooral luisteren. We gaan even kijken naar het nationale en internationale nieuws. Ja, op de 19e dag van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona komen om 10 uur horecabaas Robert Willemsen en om 2 uur oud-zorgminister Hugo de Jonge. Die is nogal genoemd de afgelopen dagen in de verhoren. Dus die komt ook aan de beurt. Beide verhoren zijn live te volgen via de livestream op nos.nl en in de app van de NOS. Ja, gisteren heb je het gezien. Marokko heeft het helaas niet gehaald. Ze verloren met 2-0 van Frankrijk. Vandaag wederom een wedstrijd in de kwartfinales. Spanje tegen België. Het begint om 9 uur, dus het bord hoeft niet op schoot. Je kunt gewoon rustig eten en dan om 9 uur gaan kijken. De winnaar moet in de halve finale tegen Frankrijk, die gisteren won. Ja, wie gaat het worden? Spanje? België? Nou, het zal Spanje wel zijn, denk ik. En vandaag bestaat het North Sea Jazz Festival. Jawel, 50 jaar. Het festival werd in 1976, dat is 50 jaar terug, opgericht door Paul Eckert. Het festival wordt geopend door koning Maxima. Kijk eens aan. En die houdt van muziek, dat is duidelijk. Ik ga je straks even, dat had ik het eerste uur al beloofd, maar er is er nog niet van gekomen, maar ik heb nog 2 uur. Ik ga zo eens even kijken wie er allemaal op het North Sea Jazz Festival gaat komen. En misschien draai ik wel een van de nummers, wie zal het zeggen. Vandaag is de laatste ministerraad, want zij gaan ook op zomerreces. Jazeker. Op 14 augustus is de volgende kabinetsvergadering. Zoals je weet, vorige week is hier in het noorden de vakantie, de zomervakantie begonnen. En vandaag, vanaf vandaag, of morgen eigenlijk, begint in het zuiden de vakantie. Dus het wordt allemaal erg rustig. We gaan straks kijken naar de verkeersinformatie. En die is er heel weinig op dit ogenblik, kan ik je vertellen. Maar we kijken er wel even naar. En uiteraard ga ik je zo het temperaturen in Haarlem geven. De weersverwachting. En we draaien natuurlijk lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even rustig beginnen als je wekkerradiootje net afgaat. We deden al met Bruno Mars. We blijven nog een beetje in die sfeer. Ik vind het zo'n mooi nummer. Anouk. One day at a time. Anouk.

0: 5. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem en dat wordt een fantastische dag. Ah, melodieus kan ik wel zeggen. 18 graden is het op dit ogenblik in Haarlem. En het gaat naar, ja, daar komt die 27 graden. Het wordt terrasweer, het wordt strandweer, wat je maar wil. Wat voor weer, maar het wordt wel mooi weer. En het loopt heel snel op, het is op dit ogenblik 18 graden. Straks om 12 uur 24 graden en rond de 27 graden gaat het worden. Om 3 uur vanmiddag, er staat een licht briesje van 18 kilometer per uur. Dat is wel lekker bij 27 graden, toch? Nou, het wordt lekker genieten. Op naar terras.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ben je al naar Toy Story deel 5 geweest?

Ja, ben jij een Swiftie? Dit is namelijk Taylor Swift. En ze zingt de titelsong van de nieuwe Toy Story film. Het is een beetje mijn guilty pleasure, want ik vind het gewoon een leuke film. Ik ben nog niet geweest. I knew it, I knew you.

I knew it, I knew you. En weet je ook dat we morgen op Cosmico Beach zijn? Jazeker. Haarlem 105 gaat naar het strand. En jij kunt daarbij zijn als je dat wil. Helemaal gratis en voor niks. Collega Luc Hasselman kwam net even binnen. Ja, er moet natuurlijk heel veel voorbereid. Ik zie hem hier in mijn cameraatje. Zie ik hem behoorlijk lopen sjouwen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het moet allemaal opgebouwd gaan worden. Wat gaat er gebeuren? Morgenochtend vanaf 8 tot 5 uur 's middags zijn wij op Cosmico Beach in Zandvoort. Natuurlijk. Haarlem on the Beach. En er komen allerlei artiesten. Wie komen er bijvoorbeeld? Alan Clark, Lakshmi, Henk Schultz, Peter Douglas, Bernardo, Jorik van Noorden en David Blinko. Alleen al een reden om daar gewoon eens even langs te gaan. En natuurlijk interessante gasten vanuit Zandvoort. Luister je mee of kom je kijken? Haarlem 105 is on the beach bij Cosmico Beach. Morgen van 8 tot 5 uur. 105. Chris Brown, samen met Liam Thomas. En hij bezingt Fallen.

0: vallen gewoon weer opstaan, hè. Chris Brown. Wat een heerlijk soulnummer. Samen in een duet met Liam Thomas. En het heet Vallen. 8:08. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow. En we doen dat elke werkdag tussen maandag en vrijdag tussen 7 en 10. En zo stellen we dat elke week voor je samen de programmering. En normaal hebben we een weekendeditie, maar het komend weekend niet. En de weekenden daarop ook niet. We hebben met elkaar besloten om even een zomerreces in te stellen. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid mensen die beschikbaar zijn. En dat doen we het liefst door de week. Ah, Valling, ja. Ja, het is erg rustig op de weg. Eigenlijk geen problemen in Noord-Holland. 14 files met 21 kilometer in totaal in heel Nederland. Ik ga je wel even de werkzaamheden benoemen die op dit ogenblik al plaatsvinden of gaan plaatsvinden. De A9 is al de hele week een werkzaamheden tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Dat is de parallelrijbaan is daar dicht. Dus hou daar rekening mee als je richting de A9. En over die A9 gesproken, ja, vanaf zondag gaat dat toch echt gebeuren. Heel veel mensen die er tegenop zien. De Wijkertunnel, de A9 Amstelveen-Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen, die gaat dicht vanaf 12 juli 8:00 PM, dat is zondagavond, tot 8 augustus om 5:00 AM. Dan gaat hij weer open. En dat betekent dat je nog wel via de A22 kan, de Velsertunnel, maar de opritten zijn wel gesloten om te voorkomen dat het echt veel problemen gaat geven. Dus hou daar vanaf volgende week, of ja, eigenlijk vanaf zondag al, rekening mee, maar in de week daarop, de Wijkertunnel dus dicht. En moet je dus ook omrijden. Kijk even op anwb.nl voor de hele specifieke details daarover.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Ed Sheeran. Lekker op je radio. En hij vertelt iets over...

maakt die jongen toch leuke muziek. Azizem komt uit het Persisch. Dat betekent mijn geliefde. Voor al die geliefdes in Nederland. Het is 3:30. Straks over een minuut of 3. Het Haarlem onder 5 nieuws met Arthur Meijer.

0: Hij zit klaar. Arthur Meijer voor het Haarlem 105 Nieuws.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelwerende vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
4: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
5: Een grote hut bouwen. Dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
3: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
1: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer. En vanaf zaterdag gaat het beginnen op het Vrijheidhof. En dan denk je, wat is dit? Nee, natuurlijk herken je dit. André Rieu gaat beginnen met zijn zomerconcerten. 6 in totaal. Geniet van de Second Waltz.

zondag zit ik er. Op het Vrijthof. Aanstaande zaterdag begint hij met zijn concerten. Dan zondag de 12e, donderdag de 16e, vrijdag de 17e, zaterdag de 18e en zondag de 19e. The Second Waltz. Zal die gespeeld worden? Denk het toch wel, hè? Dat is wel bijzonder. Het is een tijd geleden dat ik dat nummer gehoord heb. En dacht, ik kan wel even vooruit. Een kleine guilty pleasure. We gaan even naar het Haamsdammert kijken. En daar is een minder plezierige situatie geweest gisteren. Langs de vuurlinie in Beverwijk is donderdagavond rond 7:30... een natuurbrand ontdekt. Dat is niet zo mooi. De brandweer werd met spoed gealarmeerd. En wist door snel handelen uitbreiding van het vuur te voorkomen. Er staan een paar foto's in het Haamsdammert. Dan kun je zien dat het er toch al stevig uitziet. Bij aankomst bleek een stuk begroeiing in brand te staan. Het lukte de brandweerlieden het vuur snel onder controle te krijgen, gelukkig maar. Daarmee kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde naar de omliggende begroeiingen. En over de oorzaak van de natuurbrand is niets bekend. Het zal toch niet aangestoken kunnen zijn. Nou ja, je ziet er ook in Nederland, en zeker met die warmte, voorzichtig met vuur. My body isn't ready. Oh, wat een leuke tekst. Hier is somber.

bijna 9:50. Shane Michael Boos. En als je zijn initialen bij elkaar krijgt, dan kom je aan de artiestennaam Somber. My body isn't ready. Is jouw lichaam al klaar voor vandaag? Of lig je nog een beetje te soezen? Het kan allemaal. Het is vrijdag 10 juli 2026. En dit is vandaag de dag, de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij jou.

Ja, we slaan het Haarlemsdagblad even open. Dit gaat over de generaal Corneliersstraat. Wie kent hem niet in Haarlem-Noord? De gemeente Haarlem moet nog eens 460.000 euro bijleggen om de generaal Corneliersstraat en het Julianenpark geheel te verbouwen. Het heeft alles te maken met de prijzen van de bouwmaterialen die zijn gestegen. Maar bovenal wordt het project duurder omdat besloten is het in twee delen uit te voeren. Zo meldt wethouder Robert Berghout aan de gemeenteraad. Aanvankelijk zou voor 1,8 miljoen euro de Corneliersstraat een facelift krijgen. Nieuwe bankjes, heesters, bomen, plantenvakken. Geen plantenbakken, maar plantenvakken. Zo zegt het Haarlemsdagblad. Fietsparkeerplaatsen en meer. Ja, de eerste helft van de werkzaamheden is inmiddels al uitgevoerd. Het resterende deel is nu bijna 5 ton duurder geworden. En dat komt doordat uiteindelijk besloten is het onderhoud in 2 afzonderlijke perioden uit te voeren. Tot de gefaseerde uitvoering is besloten omdat de winkels geopend zijn en hun verkoopactiviteiten kunnen voortzetten, verklaart Berghout. De wethouder zegt niet te willen bezuinigen op de verbouwing omdat hij de zogeheten kwaliteits impuls voor de winkelstraat niet wil afvlakken. Hij stelt voor om zo snel mogelijk het extra geld uit de stadskas over te maken. De gemeenteraad zal daarom in augustus over beslissen. Dan kan de aannemer half september starten en voor de kerstdrukte is dan de gehele Corneliersstraat vernieuwd. Nou, dat klinkt goed voor de generaal Corneliersstraat. Ik zou zeggen, gaan ze een kijkje nemen. Het eerste gedeelte is al afgerond. Can't get enough. Nou, misschien geldt dat ook wel voor de generaal Corneliersstraat. Die zal het zeggen. Soul Searcher. 12 over 8:30.

0: Soul Searcher en I Can't Get Enough. Nou, hopelijk geldt dat ook voor het luisteren naar Haarlem 105. 20:15 op jouw lokale radio. I Can't Get Enough. Nou, dat geldt niet voor de problematieken in Zandpoort Zuid. We hebben het over het landschap van de ruïne van Brederode. Daar wil men 3 villa's gaan bouwen. En volgens de provincie Noord-Holland past dat niet in de landschap en de omgeving. Gedeputeerde staten dreigen stappen te ondernemen tegen het bestemmingsplan. Dit valt op te maken uit de antwoorden op recente vragen van D66 en de SP. De gemeenteraad van Velsen heeft namelijk op 25 juni jongsleden het bestemmingsplan vastgesteld voor de 3 villa's op het perceel naast de ruïne. Dit betekent dat de bestemming van het lapje grond is veranderd van agrarisch naar met waarden naar wonen. Ja, want anders kun je er niks bouwen. Voor de grondeigenaren Ernst van der Meijden van Wie bouwt projectontwikkelingen en interieurontwerper Jeroen van Zwetselaar is de weg vrijgemaakt om 3 woningen te bouwen aan de Brederozeweg 41. Nou, je wil niet weten als dit doorgaat wat het waarschijnlijk gaat kosten, maar dat even veranderd. In de beantwoording op de vragen van D66 en SP stelt het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stappen te overwegen tegen dit besluit. Nu bekend is dat de gemeenteraad van Velsen positief heeft besloten over het plan, zullen wij bepalen of we beroep gaan instellen tegen het besluit, al dus Gedeputeerde Staten. Ja, de provincie heeft onderzocht welke gevolgen de bebouwing heeft voor historische zichtlijnen van de ruïne van Brederode, de landschappelijke kwaliteit en de beleving van de belangrijke Velsen publiekstrekker. En volgens Gedeputeerde Staten is het voorgenomen initiatief een aantasting van de kernkwaliteiten van het beschermd landschap. Zo, dat klinkt even stevig. Ja, Ad van Noot van de Stichting Omgeving Ruïne van Brederode is hartstikke blij dat de Gedeputeerde Staten hier tegenop komt. Hij strijdt namelijk al 10 jaar tegen de komst van deze villa's. En de antwoorden zijn heel duidelijk, zegt hij. Op dit moment is het wachten op de officiële publicatie van het bestemmingsplan op het gemeenteblad. En daarna gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. En ja, in dit geval stappen Stichting Omgeving Ruïne van Brederode, Monumentenbezit, dat de eigenaar is van de ruïne, Erfgoedvereniging Heemschut, Tennispark Brederode en mogelijk ook natuurmonumenten naar de Raad van State om het bestemmingsplan aan te vechten.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, we blijven het volgen. Daar bij de ruïne van Brederode. Even het Nederlandse lied. Hier zijn de 3 J's. Met Los Vast.

0: de drie J's. Natuurlijk uit Volendam, maar dat weet je al. Jan Dulles. Als de leadman. En ik moet zeggen, ik vind het gewoon een heel leuk nummer. Ook een beetje zomers. Een beetje reggae-achtig.
1: Ik vecht om bij je te blijven.
0: Los vast, zo heet hij. Ja, Schiphol krijgt een boete. Jazeker. De rechtbank in Denemarken heeft de luchtvaartmaatschappij KLM... niet Schiphol dus, maar KLM... een boete opgelegd van 3 miljoen Deense kronen. Kronen dus. Dat is een klein grapje. Maar omgerekend zo'n 400.000 euro. En dat is geen grap vanwege greenwashing. Greenwashing? Wat houdt dat in? Dat ga ik je vertellen. Daarbij doen bedrijven zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens de Deense consumentenombudsman had KLM namelijk een misleidende reclame over de duurzaamheid van vliegreizen dankzij Sustainable Aviation Fuel, de SAF. In 2023 verspreidde KLM een reclamespotje op de radio en Spotify. Daarin had het bedrijf het over een grote stap voorwaarts naar iets duurzamer reizen. Daarnaast beweerde KLM dat het voortaan voor alle tickets een groter aandeel duurzame vliegtuigbrandstof gaat gebruiken. Terwijl SAF in werkelijk 1% uitmaakte van de brandstofsamenstelling. Ja, en dat mag niet. De reclame gaf consumenten het idee dat reizen met KLM voordeliger zou zijn voor het klimaat dan het in werkelijkheid was. Al dus de rechtbank in Kopenhagen die de KLM veroordeelde voor misleidende handelspraktijken. KLM zijn er actie kennis te nemen van het vonnis en verder niks.
2: Dit is Haarlem.
0: Ja, dat is me toch wat, hè? Je kan niet zomaar wat zeggen. Mark Broussard op de draaitafel. Niet letterlijk. En we hebben ook geen draaitafels meer. Het gaat allemaal digitaal, hè? En die man die fantastisch gitaar speelt is Joe Bonamassa. That's what love will make you do.

tik op de klok geeft ons aan dat het bijna 8:54 is. En dat betekent dat we zo'n afscheid van je gaan nemen voor een paar minuten. Want we zijn er tot 10:00. Dus blijf lekker hangen. Hè. Want dit soort onderscheidende muziek kom je niet overal tegen op de radiozenders. Maar wel bij Haarlem 105. Wauw! Dan blijven we toch een beetje bij de liefde. Tina Turner. Richting het nieuws van 9:00. What's love got to do with it? Ja, dat moet je je soms anders afvragen. Blijf lekker op Haarlem 105. Tot zo, na het nieuws.

0: Miss Tina Turner. Helaas niet meer onder ons. Maar mooie muziek laat ze wel achter. Einde van de tweede uur. We gaan door tot 10 uur. Tot zo na het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
5: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
4: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatten. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
6: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
4: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen. Derde uur van de achterdag.
7: Goedemorgen.
0: Zomerse kan ik het niet maken. Ah, une belle histoire. Michel Fugain. Met de opening van de derde uur.

0: een beetje melancholisch van dit nummer. Michel Fugain. En hij wist niet dat hij zo'n grote hit gemaakt had. Hij was met zijn bootje weg. Toen hij ergens aandeed en iemand hem aansprak, dat het een grote hit was geworden. Een belle histoire. Een hele goede morgen, een belle histoire. Lekker Frans, hè? Ja, heerlijk op vakantie. 5 over 9, bijna 6 over 9. Het laatste uur van vandaag de dag en het laatste uur van deze week. We zijn er tot 10 uur en we doen dat elke werkdag van 7 tot 10. En je weet, normaal doen we dat ook op de zaterdag en de zondag. Maar het zomerreces dient zich aan. En dat heeft alles te maken met het feit dat een aantal collega's langdurig weg zijn. Bob Evers is vorige week vertrokken en komt pas in augustus terug. Benito van Amersfoort is al een aantal weken weg en volgende week ook nog niet terug. Ja, dan hebben we alleen Ron Ambeek, Pedro van Looy en mijzelf. En we gaan proberen de hele werkweek vol te plakken en aanwezig te zijn. En dat betekent dat we voorlopig tot half augustus de weekenden even laten voor wat het is. Nou, dat even als logistiek verhaal. Wat gaan we doen in dat laatste uur? Straks om 9:30 kom je hem tegen, Arthur Meijer, de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Arthur Meijer in het Haarlem 104.5 nieuws het over hebben? Een grote politieactie in Schalkwijk woensdagnacht. Waar dat voor was, hij gaat het vertellen. Het doorlatenbewijs, mooi woord trouwens, in Zandvoort. Dat heeft te maken met de bewoners straks bij de Formule 1. Nivel onderzoekt de Eimond. Dat heeft te maken met de hogere ziekteproblematieken vanwege onder andere Tata Steel daar. En wat dacht je van de aanscherping van het bomenbeleid? Robert Berghout heeft een beleid geschreven. Het was al een beleid wat al bestond, maar daar moest nog een verandering komen vanwege Europese wetgeving. Ja, regelgeving. Dus dat moest even. En survivalen in Leiduin. Ja, allemaal hartstikke leuk. Straks om 9:30 gaat hij er van alles over vertellen. Uiteraard heb ik het Haamsdagblad opengeslagen van 10 juli. Daar staan een aantal leuke zaken in. Misschien ook wel minder leuk, maar ik ga ze allemaal bij je brengen. Dus dat is ook een reden om te blijven luisteren. Ik ga even kijken naar het landelijke en internationaal nieuws. Ja, dat denk ik wel. Ja, Spanje en België die spelen tegen elkaar in de kwartfinale. We hebben het natuurlijk over het wereldkampioenschap van voetbal. Gisteren won Frankrijk van Marokko. Het is Marokko helaas niet gelukt. De winnaar van Spanje-België, die over een wedstrijd begint vanavond om 9 uur... die moet later in de halve finale tegen Frankrijk spelen. Dat wordt sowieso natuurlijk een prachtige wedstrijd. Geef ik België kans? Ja, ik hoop het. Maar ja, Spanje is ook wel erg goed. We gaan het zien vanavond. Ja, vandaag is de laatste ministerraad na het zomerreces. Zeker voor het zomerreces. Niet daarna, dat komt daarna pas. Want daarna is 14 augustus, dan zijn ze weer terug. En ja, in het noorden hier is de zomer al begonnen. En het zuiden begint vanaf vandaag. Dus ja, de vakanties zijn heel duidelijk. Ik heb er namelijk maar 12 files met 14 kilometer in heel Nederland en Noord-Holland. Eigenlijk helemaal niks. Het is rustig. Mensen denken vrijdag, prachtige dag. Ik ga je straks nog alles over het weer vertellen. Want het wordt een heerlijke dag in Haarlem. En we kijken misschien ook nog even naar de verkeersinformatie, maar dat zal niet veel zijn. Nou, dat is het denk ik een beetje. Het is tijd voor lekkere muziek.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, wat kan ik ervan zeggen? What can I say? Bolskaaks bij ons op bezoek. 9 over 9. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag. De vrijdag editie op de 10e juli 2026. Bols, vertel ons even, waar gaat dit over?

0: Paul Skaggs. Ik weet nog dat ik het album van hem kocht met die prachtige cyclaamroze jas die hij aan had. Heel mooi. Ga maar eens kijken. What Can I Say? We kennen hem ook van Lido Shuffle. Natuurlijk. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem. En dat is alleen maar heerlijk. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ja, nou, ik kan er heel veel van zeggen. Op dit ogenblik alweer 20 graden in Haarlem. En het loopt heel snel op, mensen. Het wordt maximaal 27 graden. Het wordt terrasweer of het wordt strandweer. Wat je maar wil, dat kan allemaal. Op dit ogenblik is het al 20 graden. Zo rond 12 uur zitten we op 24. En rond 3 uur vanmiddag, dan zitten we op 27 graden. Pak een terrasje en ga lekker genieten van het weer.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Sam Smith heeft een heel mooi nummer gemaakt. My Guy. Een ode.

en zingen. En dat deed hij op een zomerdag in New York met vrienden. Ah. Hij beschrijft de opname zelf als een ode aan de liefde, de warmte en de menselijke verbondenheid.

0: hebt van die nummers, die pakken je meteen. Dat heb ik met dit nummer.
1: My God.
0: Ja, we kijken even terug naar het Amsterdamblad. In het duingebied zijn de afgelopen jaar ongeveer 1000 herten gedood. Je denkt van, hè? Wat krijgen we nu? Ja, dat is gewoon voor het beheer. In de Amsterdamse waterleidingduinen lieten 577 dieren het leven. En in het gebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ons wel bekend, was het afschot 399 exemplaren. Wat een naamwoord, afschot. Maar ja, nogmaals, dat staat in het laatste rapport van de faunabeheereenheid Noord-Holland. Herten worden sinds 10 jaar buiten het broedseizoen door beheerders gedood omdat ze te veel schade aan de flora en fauna toebrengen. De eerste herten in het duingebied zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw uitgezet of ontsnapt uit hertenkampen. Dat kan natuurlijk ook. Hun aantal groeide en op een gegeven moment liepen zo'n 5500 exemplaren rond die veel schade aanrichten aan de soortenrijkdom in de duinen. Na veel discussie viel toen het besluit om de dieren af te schieten. Ja, en er is een bepaalde streefstand, ook zo'n mooi woord. En die streefstand voor de waterleidingduinen is zo'n 600 tot 800 exemplaren. En voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 200 stuks. Ja, die streefstand, als die gehaald is, wordt er dus niet meer afgeschoten. En zo werkt het een beetje. Toen vorig jaar de streefstand werd behaald, was dat voor de duinbeheerders ook reden om de natuurbrug Zandpoort met een Z over de Zandvoortse Laan voor het eerst open te stellen voor wild. Op deze natuurbrug stond 12 jaar lang een hek, zodat de dieren niet van de ene naar de andere kant van het Zandvoortse Laan over konden steken. De twee duinbeheerders, PWN en Waternet, monitoren hoe vaak deze natuurbrug door overstekend wild wordt gebruikt. Nou, mooi verhaal. Ja, mooi verhaal in die vorm dat het natuurlijk niet leuk is om te horen dat herten afgeschoten worden. Maar dat heeft dus gewoon met het beheer te maken.

idee is om een lekker een huisje bij de oceaan hebben. Of aan de Noordzee, dat mag natuurlijk ook. Jubel! 19 over 9, de Ocean House.

0: Ja, verkeersinformatie heel weinig. Maar er is wel iets aan de hand bij de Schipholtunnel. Ik geef hem even mee. De A4 Den Haag richting Amsterdam. De Schipholtunnel, ja hoor, je rijdt het al. Een te hoog voertuig. En daardoor is de Schipholtunnel bij de A4 dicht. De A9, dat weet je. De afgelopen week heb ik dat al een paar keer gemeld. Maar doe het toch even. Knopen Diemen, Amsterdam Zuidoost. Dat is Diemen richting Amstelveen op de A9. Daar is de parallelrijbaan dicht vanwege werkzaamheden. Nou, dat is het voorlopig. Vandaag is het eigenlijk betrekkelijk rustig.
1: Dit is Haarlem.

Ja, dit is wel heel apart. Het nummer heet gewoon... The Crash Test Dummies. Ze zijn uit Canada. Een Canadese folk-rockgroep nog wel. In 1989 opgericht. En dit nummer komt uit 1993. Met de kenmerkende stem, diepe stem van de zanger Brad Roberts. Crash Test Dummies.

0: Zo heet het nummer. Ik kan er ook niks aan doen, ik vind het wel leuk. Langs de vuurlinie in Beverwijk is gisteravond rond 7:30 een natuurbrand ontdekt. Oei, ja, ook dat gebeurt in Nederland, niet alleen maar in Spanje. De brandweer werd met spoed gealarmeerd en wist door snel handelen uitbreiding van het vuur te voorkomen, gelukkig maar. Bij aankomst bleek een stuk begroeiing namelijk in de brand te staan. Het lukte de brandweerleden het vuur snel onder controle te krijgen. Daarmee kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde naar de omliggende begroeiing. Er zitten een paar foto's bij, ja, dat ziet er niet zo fraai uit. Over de oorzaak van de natuurbrand is nog niets bekend. Ja, ik hoop maar niet dat het aangestoken is. Misschien gewoon smeulend door de warmte. Ja, ja, je vraagt je altijd hoe ontstaat zoiets. Bij de vuurlinie in Beverwijk dus.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, het wordt strand weer, hè. Misschien ook wel op Cosmico Beach. Morgen zijn we daar de hele dag. Tussen 8 en 5. Haarlem 105 on the beach. En misschien wordt deze morgen ook wel gedraaid. 9:55. We gaan zo. Ja, zeker naar de playa. Maar ook naar het Haarlem 105 nieuws. Rigera!

Ja, je hoeft niet te vragen hoe het nummer heet, hè? Laten we aan het strand gaan. Nou, misschien is dat wel een goed idee voor vandaag. Maximaal 27 graden in Haarlem. En de stranden zitten dichtbij. Bloemendaal en Zandvoort natuurlijk.

0: Ja, Vamos a la Playa. En zo is het alweer bijna tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Maar even dit. Ja, je hebt misschien wel wat jingles langs horen komen. Morgen zijn we bij ik moet nog even goed kijken hoor. Cosmico Beach natuurlijk, zo heette het. Van 8 uur morgenochtend tot 5 uur morgenmiddag zijn we daar on the beach. Haarlem 105. Ja, dat bedoelt toch maar. Is alleen maar prettig toch? Wie komen er allemaal langs? Nou, heel veel mensen komen er langs, hoop ik. Interessante gasten voor het Zandvoortse, maar dat niet alleen. Alan Clark komt langs en Lakshmi. En wat dacht je van Henk Schultz, Peter Douglas, Bernardo, Jorik van Noorden en David Blinko. Dat zijn de gasten bij Haarlem 5 on the Beach, bij Cosmico Beach. Kom kijken of blijf luisteren.
1: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
2: Haarlem 105.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
4: Goedemorgen Arthur.
3: Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis sticker krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
5: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
6: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
3: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en over coronatoegangsbewijzen. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en Den Haag zijn bij elkaar zo'n 12 mensen opgepakt. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De opvang gaat in gesprek met het personeel. Het weer vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
1: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur. Voor het Haarlem 105 nieuws. We komen jou straks tegen. Om 10:30 weer bij Haarlem Werkt. Dit keer met Rudy Nicola. Vanwege een week vakantie. Van Mr. Haarlem 105 Jan Gaals. Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine. En dat is het zeker. Ik ga je zo het weerbericht geven in Haarlem en omstreken.

Ja, als je de zomer niet in je bol hebt, dan krijg je het hier wel van. Katrina and the Waves. 5:05, bijna 6:06. Je luistert dan vandaag de dag. De ochtendshow tot 10:00.

0: Zoals gezegd, je krijgt van mij het weerbericht. Op dit ogenblik 20 graden in Haarlem. En het wordt alleen maar warmer en warmer. Ja, de komende uren gaat het snel omhoog. Om 12 uur is het al 24 graden. En rond 3 uur vanmiddag hebben we het over zo'n 27 graden. Oh, wat lekker zeg. En een klein briesje. 19 kilometer per uur. Nou, dat is toch best te doen. Kortom, het wordt terrasweer. Of je gaat gewoon lekker naar het strand.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Maar misschien eerst nog een klein gebedje. Dat alles goed komt. Aretha Franklin, The Lady of Soul.

The Lady of Soul. I Say a Little Prayer. Dat blijft toch een mooi nummer. Bijna 10 over half 10 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag de ochtendshow. We zijn er door de week tot 10 uur vanaf 7 uur 's ochtends. Het was vanochtend lekker vroeg. 5 voor 6 ging mijn wekker af. En 6:15 vertrok ik vanuit Assendelft richting de Zeilweg. De Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Want daar zitten we.

Ja, het is rustig op de wegen, maar toch hebben we een paar dingetjes die ik graag even onder je aandacht wil brengen. De A9, dat is al de hele week, daar zijn wegwerkzaamheden. Parallelrijbaan is dicht. Lastig woord trouwens, op de A9. En dan hebben we nog een andere ook, die is weer opgelost. Nee, die is opgelost. In het Koenplein was een te hoog voertuig, maar die staat er niet meer in, dus dan valt het heel erg mee. Hou rekening, aanstaande zondag gaat het beginnen. Ja, het is niet leuk om te zeggen, maar het is niet anders. De Wijkertunnel gaat dicht vanaf zondag, de A9. Amstelveen-Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen. En dat gaat vanaf zondag 12 juli 8 uur 's avonds tot 8 augustus. Dat is een langere tijd. 5 uur 's ochtends. En ja, dan moet je omrijden. De aanrijroutes zijn sowieso dicht. En je kunt natuurlijk via de Velsertunnel. Als je vanuit Alkmaar komt, kan dat prima. Maar de aanrijroute bijvoorbeeld is dan ook weer dicht. Kijk even op anwb.nl. Als dat Waylon niet is. Een lekker nummer. Wicked Way. Als je iets wil laten horen over hoe je het weekend gaat besteden. 0605 105 38.

Willem Bijkerk. Hij is vernoemd naar zijn idool Waylon Jennings. 2008. Wicked Way.

0: The Wicked Way with Me. Een rechtbank in Denemarken, over Wicked Way gesproken, heeft de luchtvaartmaatschappij KLM een boete opgelegd van 3 miljoen Deense kronen. Kronen nog wel. Omgerekend zo'n 400.000 euro. Vanwege greenwashing. Dan zul je vragen, wat is greenwashing? Ik ga het je uitleggen. Daarbij doen bedrijven zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens de Deense consumentenombudsman had KLM namelijk een misleidende reclame over de duurzaamheid van vliegreizen dankzij Sustainable Aviation Fuel, de SAF. In 2023 verspreidde KLM namelijk een reclamespotje op de radio en Spotify. Daarin had het bedrijf het over een grote stap voorwaarts naar iets duurzame reizen. Daarnaast beweerde KLM dat het voortaan voor alle tickets een groter aandeel duurzame vliegtuigbrandstof gebruikt. Terwijl SAF in werkelijk maar 1% uitmaakte van de brandstofsamenstelling. De reclame gaf consumenten het idee dat reizen met KLM voordeliger zou zijn voor het klimaat dan het in werkelijkheid was, aldus de rechtbank in Kopenhagen. KLM veroordeelt dus door misleidende handelspraktijken een boete van 400.000 euro.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Beans and Fatback. Muziek uit je buurt. Met Loaded Gun. 14 voor 10. We gaan zo langzamerhand richting het einde van de ochtendshow. Op de vrijdag, de 10e juli.

0: een geladen wapen. A loaded gun. Muziekproducent en liedjeschrijver Onno Smit. Die wilde in 2008 een soloplaat opnemen. Hij nodigde een aantal beziende muzikanten uit. In ruil voor een heerlijke maaltijd. En zo ontstond Beans and Fatback.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpunt. Hijo de la Luna.

Prachtig Epos. Als voorloper voor de wedstrijd Spanje-België. Hijo de la Luna. 7 voor 10 op jouw radio.

Wauw. Nog één klein stukje uit het Haarlems Dagblad van vandaag, de 10e juli. De gemeente Haarlem moet nog eens €460.000 bijleggen om de Generaal Cronjeestraat en het Julianapark geheel te verbouwen. Hoe komt dat, vraag je dan af? Nou, de prijzen van de bouwmaterialen zijn gestegen. Maar bovenal wordt het project duurder omdat besloten is het in twee delen uit te voeren. Waarom? Dat wordt ook nog even uitgelegd. Dat meldt wethouder Robert Berkhout aan de gemeenteraad. Aanvankelijk zou voor €1,8 miljoen de Cronjeestraat een facelift krijgen. Nieuwe bankjes, heesters, bomen, plantenvakken. Ja, niet plantenbakken, maar plantenvakken. Een fietsparkeerplaats, nou ja, en nog meer. De eerste helft van de werkzaamheden is inmiddels al uitgevoerd. Het resterende deel is nu bijna 5 ton duurder geworden. En dat komt uiteindelijk doordat besloten is om het onderhoud in 2 afzonderlijke perioden uit te voeren. Waarom? Ja, tot die gefaseerde uitvoering is besloten omdat de winkels geopend zijn en hun verkoopactiviteiten voortzetten. Zo verklaart Berkhout dat. De wethouder zegt niet te willen bezuinigen op de verbouwing omdat hij de zogeheten kwaliteitsimpuls voor de winkelstraat niet wil afzwakken. Nou, hij stelt voor om zo snel mogelijk dat extra geld uit de stadskas over te maken, maar de gemeenteraad moet daar in augustus over beslissen. Volgens planning zou de Cronjeestraat dan voor de kerstdrukte helemaal top zijn. Het laatste nummer voordat we afscheid gaan nemen. Jazeker. Joy. Mama's Gun. En hoe zit het met jou, Joy?

het heeft iets gospelachtigs in zich. Mama's Gone. En ik hoop dat je heel veel joy hebt in dit weekend. Het gaat wel lukken. Misschien ga je wel naar Cosmico Beach. Ja, zeker. We zetten de eindtune in. We maakten je wakker vanochtend. We studeren richting de badkamer. En we zaten aan je ontbijttafel. Misschien reis je wel een stukje met je mee. Want je kunt Haarlem 105 via haarlem105.nl live streamen. Als je alleen maar Wi-Fi of 5G hebt. Misschien ben je morgen wel op het Zandvoortse strand. Haarlem 105, on the beach. Vanaf morgenochtend 8 uur tot 5 uur 's middags op Cosmico Beach. Het zit erop deze week. Komend weekend geen Vandaag de Dag weekendeditie. Ik heb dat uitgelegd. We zijn met een tekort aan collega's en moeten wat keuzes maken. Volgende week zijn we er wel. Maandag Ron Anberg. Dinsdag en vrijdag ben ik er. En op woensdag en donderdag Pedro van Looy. Dan hebben we de week weer helemaal gecoverd. En zijn we bij je. En dat doen we graag en met veel plezier. Ik wens je een heerlijke dag. 27 graden. Dat kan niet op. Ga lekker op een terrasje of naar het strand. En ik ben er dinsdag weer. Goed weekend. Hoi.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
6: Goedemorgen, Harry Styles hoor je zometeen. Nu eerst Oasis.

weet niet hoe het met jou zit, maar ik krijg elke keer weer kippenvel als de Engelse supporters dit liedje meezingen in het stadion voor hun ploeg. Je hoorde Oasis en Wonderwall. En de mannen van Engeland die spelen morgen om 11 uur de kwartfinale tegen Noorwegen. Vanavond Spanje-België om 9 uur. En zondag is de laatste wedstrijd van de kwartfinales. Argentinië-Zwitserland. En Nederland natuurlijk tegen Frankrijk op mijn PlayStation. Dat is dan weer jammer. Hey, goedemorgen, leuk dat je luistert naar Haarlem Werkt. We tellen langzamerhand af richting je weekend met heel veel fijne muziek. Silk Sonic, Harry Styles. En dit zijn de mannen van Maroon 5 met Misery.

Chesto met Don't Be Shy hier bij 105. En ja, die titel die komt bij mij behoorlijk hard binnen. Want Don't Be Shy, ja, dat had iemand mij 20 jaar geleden eens moeten zeggen. Ik was best zo'n stoere gast, weet je. Ik had best wel een babbel, totdat ik verliefd werd. Dan sloeg ik altijd helemaal dicht. Niks meer durven zeggen, niks meer durven doen. En zo heb ik toch een mooi deel van mijn leven verkloot met heel veel potentiële vriendinnetjes die verloren zijn gegaan. Maar goed, inmiddels gaat het een stuk beter. Tegenwoordig bind ik elke vrouw aan mijn vinger. Gelukkig heb ik al 11 jaar een relatie. Hey, even iets anders. Het Haarlem 105 nieuws komt eraan zometeen. Dan praten we even bij met wat er speelt in onze regio. Je hoort het na Silk Sonic, Smoking Out the Window. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arjen Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
2: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
3: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
4: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
1: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Colin Clark. En Foxy Lady. De man uit Zandvoort natuurlijk. En het leuke is, aanstaande zaterdag zenden wij als Haarlemmonders 5 zijnde de hele dag vanaf het strand van Zandvoort uit. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En daar komt echt van alles voorbij. Zandvoortse reddingsbrigade die schuift aan. Fokkelien Renkens van het Zandvoort Museum is er. En Rob Langenberg die vertelt over Zandvoort Beyond. Dat zijn alle evenementen rondom de Formule 1 in Zandvoort. En ik kan me voorstellen dat je denkt van leuk die gasten, maar er mag ook even wat meer gebeuren. Nou, daar hebben we ook over nagedacht, want er is live muziek. Onder andere Peter Douglas, Lakshmi en Jorik van Noorden komen langs. Dus als je even de sfeer wil proeven, maar dan gewoon vanuit je woonkamer, zet Haarlem 105 TV aan. Meeluisteren kan via 89.9 FM of check gewoon onze website www.haarlem105.nl. Morgen dus vanaf 9 uur live vanuit Zandvoort.
1: Voor haar.

Goedemorgen, je luistert naar 105 met Sam Smith en Stay With Me. Komen leuke berichten binnen op deze vrijdagmorgen. Zo zegt Carlo, je weet wel, van de Steiger. Laatste dag van de week, vanmiddag om 4 uur zit het erop en dan mag het weekend beginnen. Martijn die zegt, ah, bij ons in de zaak is het nu juist topdrukte met al die toeristen. Vakantie, die komt voor ons pas in september, maar ik klaag niet hoor. Radio aan en gaan. Lekker bezig, Martijn. En over stijgers gesproken, Carlo. Misschien draai je deze artiest ook wel eens, Jeroen van der Boom. Hij liep onlangs door Amsterdam, liep langs een steiger en hoorde zijn eigen muziek voorbij komen en dacht, weet je wat, dit is wel een leuk moment, ik ga het filmen. En dat fragment laat ik je zometeen horen na het nieuws van 11 uur. Hier is dan John Allen en Night and Day.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
3: Met zometeen Lenny Kravitz. Sienna Spaarwel komt eraan. En dit is Jeroen van der Boom.

0: Jeroen van der Boom die liep laatst door Amsterdam, Amsterdam-Zuid, waar hij woont. En zag in de verte een steiger staan en hij dacht, hé, hoor ik dat nou goed? Zingen die gasten nou met mijn muziek mee? En hij liep er naartoe en hij filmde het.
1: Hey, sta je lekker te zingen?
2: Lekker bezig.
1: Zingen! Ik zou het niet willen, ik hou van je grillen, jij maakt daar ik nooit een dag.
2: Jij bent zo!
1: Ja. Ze zeggen tegen mij altijd, als je op de steiger nog steeds te horen bent, is het helemaal goed.
2: Want jij bent zo.
1: Zeg wel even dat het toeval is, dat het niet mijn schuld is.
2: Heb ik aan mezelf gedaan?
0: Ja, heerlijk moment. Lijkt me ook leuk als artiest om dit mee te maken. Weet je, dat je gewoon langsloopt, gast op een steiger zingen met jouw muziek mee. Hey, aanstaande zondag is er een nieuw evenement in Haarlem. Dat heet Vier. Vorige week zaterdag sprak ik met een van de organisatoren. Dat is Chantal Bakhuis. En ik laat even een fragment aan je horen. Want misschien is het wel leuk om naartoe te gaan aanstaande zondag vanaf 12 uur. Dat zometeen na Lenny Kravitz en Sienna Spyro.

0: Playa. Nou, waarschijnlijk een van jouw uitvalbasissen de komende dagen met dit warme weer. Je hoorde Nick Hansen. En daarvoor ook nog Lenny Kravitz en American Woman. Komende zondag is er een nieuw evenement in Haarlem. Dat heet Vier. Vanaf 12 tot 5. Het stadsfeest dat verleden en toekomst met elkaar verbindt. Ik kan me voorstellen, oké, maar wat kan je dan precies verwachten en wat voor evenement is het? Afgelopen zaterdag sprak ik met Chantal. Zij zit in de organisatie van Vier en vertelde het volgende erover.
1: Wat we eigenlijk hebben is programmering door de gehele stad tussen 12 en 5. Waarbij we 24 locaties hebben met horecagelegenheden waar theatergezelschappen en muzikale entertainment binnen plaatsvindt. En daarnaast hebben we op 3 locaties in de stad vast theater met de brulrace voor kinderen op de Grote Markt. Turbotouw, echt nostalgie op de botermarkt. En bij de Raaks hebben we stoel en dans. En daarmee verplaatst ook nog verschillende parades, van de muggenblazers tot een tijdparade door de stad. Dus mensen kunnen het niet missen.
0: Nee, dat kun je zeker niet. Genoeg te doen dus aanstaande zondag in Haarlem. En het voelt een beetje als een soort stadsfeest zoals Leiden en Alkmaar. Het begint vanaf 12 uur en meer informatie kun je vinden via 4haarlem.nl. En over een paar minuten praten we even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 Nieuws. Je hoort het na muziek uit de buurt van Crystal. Home komt eraan en dit is Amy Winehouse. You know.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
2: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
3: Een grote hut bouwen. Dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
4: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
1: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 van Horen naar Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Breesanddijk heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Muziek van Lincoln Jesser. You're the back to love, ook nog Wreck and Bowman samen met Pink. Anywhere away from here. Ja, leuke berichten komen er binnen, waaronder van Petra. Zij zegt, goedemorgen, bijna weekend mensen, we gaan het halen. Ik trakteer mezelf straks op een gebakje in de pauze. Wel verdiend toch, zeker. Richard die zegt, hey, goedemorgen, kun je Dolce Vita van Ryan Paris draaien? Had hem vanmorgen in mijn hoofd toen ik wakker werd en nu moet ik hem gewoon even horen. Alvast bedankt. Nou, gaan we zeker doen. Ryan Paris komt eraan naar Boston en More Than a Feeling.

Aangevraagd door Richard, Ryan Paris en Dolce Vita. Ook nog More Than a Feeling van Boston. Tot zover deze editie van Haarlem Werkt. Maar laat je radio lekker aanstaan, want straks nog veel, veel meer fijne muziek. En vanaf 2 uur hoor je Mika hier op de radio. Morgen, vanaf 9 uur, kun je ons horen live vanuit Zandvoort. Dus zeker de moeite waard om even in te tunen. Voor nu wens ik jou een hele fijne vrijdagmiddag.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Het is met name aansluiten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelwerende vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
2: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
3: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
1: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van die opvang komen. De burgemeester heeft ze een gebiedsverbod opgelegd. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur loopt op tot een graad of 26 vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Blaricum. En op de A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever doe je er 5 minuten langer over. Dan de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad. 10 minuten vertraging op de dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. In een aanscherp

0: Uit onderzoek van Nivo blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivo publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
1: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
2: We gaan een grote hut bouwen. Dingetjes hoe je vuur maakt, hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
0: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langs op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden Vesting en knooppunt Eemnes heb je een kwartier vertraging. In de A44 Amsterdam-Den Haag bij Noordwijkerhout doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, deze man zette onze hoofdstad op zijn kop deze week. Het is Bruno Mars en I Just Might.

uit je slijt. Ja, de man die ik ambieer te zijn deze zomer. Bruno Mars en I Just Might op Haarlem 105. Een hele goede middag. Mika hier. Komende 3 uurtjes gaan we samen richting dat weekend. Ja, en het kan je haast niet ontgaan zijn, toch? Bruno Mars die deze week optrad in de arena in onze hoofdstad Amsterdam. Ja, mijn hele feed werd echt dagelijks overspoeld met foto's van mensen die erbij waren. Weet niet hoe het bij jou zat. Ik kan me eigenlijk niet haast voorstellen dat het er anders uitzag, maar goed. Ja, bij mij waren het wel echt vooral heel veel foto's vanuit het publiek. En ook echt korte videofragmenten van het optreden zelf. Veel hetzelfde ook hoor. Maar bij een paar van die video's viel mij wel echt iets heel bijzonders op. Iets zo bijzonders dat ik Bruno Mars nog meer ben gaan waarderen. En dat ik zelfs deze zomer een voorbeeld aanneem aan Bruno. Ja, gaat hierover. Hij stelt zich namelijk enorm open voor de andere culturen waar hij te gast is. Ja, zo liet hij zich helemaal onderdompelen in de onze. Te zien aan de oranje sjaal die hij om had. Of de fiets waar hij mee op het podium kan fietsen. Ja, en ik zag ook echt hoe dat zo goed bij het publiek in de smaak viel. Dat hij had gewoon meteen een connectie. Ja, dat vond ik zo goed. Een beetje sympathie voor een ander. Ja, het stond hem echt waanzinnig goed. Dus deze zomer pakken we het helemaal anders aan. Ik ga me helemaal overgeven aan de cultuur van het land waar ik naartoe ga. Geen hutspot en frikandellen meer. Nee, ik ga me lekker laten verrassen door het land waar ik ben. En ik stiekem daag ik je uit hetzelfde te doen. Hey, zometeen de man die eerder onze hoofdstad op zijn kop zette. Harry Styles komt eraan. Nu eerst de script op Haarlem 105. Dit is Superheroes.

105 en Dance No More. Ja, aantal vragen voor de week. Vorige week. Mensen die in het duister tasten, verwarring en... Ja, het was allemaal mijn schuld. Dus hoog tijd voor een huishoudelijke mededeling. Er was namelijk geen show, geen Mika maakt het weekend. En ja, dat is ook helemaal mijn eigen schuld. Ik heb namelijk mezelf even uitgelaten op het festival Down the Rabbit Hole. Ga ik elk jaar heen. Heerlijk is dat. Super genoten. Heel veel bier gedronken ook. Zoveel dat ik denk de rest van het jaar een soort dry January moet inlassen. Maar goed, dat allemaal voor later. Het resultaat was namelijk wel dat er leegte was hier op de radio. En daarom pak ik het nu even wat anders aan. Blijkt toch dat er wat meer mensen naar dit programma luisteren dan alleen ik en mijn vader. Gezellig is dat wel. Maar goed, daarom de huishoudelijke mededeling. Dat we deze week gewoon gezellig samen richting het weekend gaan. Ik laat je de komende 3 uur waanzinnige muziek horen. En ik heb van alles leuks voorbereid. Maar daarna ben ik er ook weer 3 weken niet. Ja, het is meteen weer een domper natuurlijk. Maar ik ben op vakantie. Slovenië wordt de bestemming. Ik ga er echt van alles over vertellen als ik terug ben. Maar goed, ik moet daar eerst heen. Maar wel belangrijk, de komende 3 weken klinkt de show dus soms wat anders. En betekent ook dat de geliefde Tisa en haar column, de Muggenbult, er niet is gedurende die tijd. Er is ook hoop. Want ook hoop. Want alle oude versies van de Muggenbult staan gewoon op de website om terug te

0: R.E.M. en Losing My Religion. Je hoort hem op 105. Ja, en ik luister dus sinds deze week heel erg anders naar dit liedje. Komt vooral door het beeld dat ik voor me zie van Michael Stipe, de zanger van R.E.M., bij dit liedje. Ja, misschien dat je het herkent van de hittegolven de afgelopen tijd. Het zijn er echt bizar veel. Maar dat het overal zo warm is en dat je gewoon echt helemaal niks meer kunt doen. Ja, komende dagen weer zo'n hittegolf, dus zet je schrap. En gooi ook al die plannen uit je agenda, want het wordt gewoon ijsjes eten op het strand. Of zoals ik in mijn ondergoed naast een ventilator liggen. Ja, en dat laatste, dat is dus hoe de zanger van R.E.M., Michael, dit nummer heeft ingezongen. Ja, het scheen zo warm te zijn in de studio daar, dat hij met elke take een kledingstuk moest uittrekken. En bij het einde van de opnames had hij alleen nog zijn boxershorts aan. Nou ja, dan gaat het echt heel hard. En dan...
1: Haarlem 105.
2: Nieuws. Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelwerende vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
3: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit natuur.
4: We gaan een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
5: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
2: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging zien we op de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Watergraafsmeer en de Rivierenbuurt. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hallo?
1: We zijn er altijd voor je.
0: Hallo?
1: In Haarlem.
0: Ja, ik ben er weer. Jeetje, Mina. Ik druk gewoon op een knop en de reclame gaat in. En de reclame moet je begrijpen dat, vooral het nieuws natuurlijk, is een trein die is niet te stoppen. Kanon, ik zit midden in mijn verhaal, komt er ineens een nieuwsblok doorheen. Excuus, ik wilde zeggen, R.E.M., hele lekkere plaat. En we gaan door.

Genesis with you. Kygo en Dance die samen een dansje wagen op Haarlem 105. Je hoorde Dancing Feet. Vrijdagmiddag 2:30 geweest. Lekker onderweg richting dat weekend. Maar ook tijd voor een kleine puzzelpauze. Ja, we spelen daarom weer de Haarlemse hitmix. Daarin zitten drie intro's van hits door elkaar gemixt. En het is aan jou om te raden welke drie hits het zijn. Of van welke drie artiesten ze komen natuurlijk. Ja. Deze week heb ik een vrij relaxte opgave gemaakt. En mocht je nou een antwoord hebben of weten, laat het dan weten via haarlem105.nl/studio. Of appen, dat kan ook, is heel makkelijk, naar 06-105-105-38. Ja, drie hits dus. Maar welke zijn het?

Drie hits van drie artiesten. Welke herken jij? Laat maar weten via haarlem105.nl/studio of appen met 06 105 105 38. En bij twijfel denken...

Kevintje Henshaw en Hairdown op Haarlem 105. Nou, leuk om te zien hoe er mee wordt gespeeld weer met de Haarlemse hitmix. Want het zijn weer 3 hits waar het om gaat en 3 artiesten die daarbij horen. We bespreken zo meteen de antwoorden. Eerst luisteren we nog 1 keer naar de opgave, want hier gaat het allemaal om vandaag.

I Just Might, Brunootje Mars. Ja, ik zag allemaal video's deze week voorbij komen en ik dacht steeds, zal ik niet ook gewoon gaan? I Just Might. Ja, tot ik realiseerde dat ik nog op vakantie moet gaan en ja, ook al een festival achter de kiezen heb. En je kunt ook maar zoveel in het rood staan bij de bank, toch? Goed, tweede antwoord dan van de hitmix, die is van Sienna Spears.

Jenna Spiro en Material Lover. Ja, als je van boeken houdt, meer van boeken houdt dan van e-readers, zeg maar, dan ben je een Material Lover. Ja, een Material Lover is dus ook het tweede antwoord voor de hitmix-opgave vandaag. Ja, en dan die laatste. Ja, dat is van een man die geen introductie meer nodig heeft.

0: Bob Marley. Legende, grootheid en de king of reggae. Ja, dit is zijn Could You Be Loved. En dat zijn ze ook, hè. Material Lover, I Just Might en Could You Be Loved. Ze zaten allemaal verstopt in deze opgave. Ja, en meer oefenen, dat doe je op TikTok. Mika_Hoppenbrouwers. Vind je nog veel meer hitmix opgaves?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Doet niet eens je best.

Haarlem 105 en Mama's Gun en Joy hoor je. Ja, en hier kijk ik nou echt enorm naar uit. De documentaire van Oasis. En het komt omdat er waarschijnlijk antwoord wordt gegeven op de grote vraag. Ja, de Engelse band die begin deze eeuw een gigantisch succes boekte, maar in 2009 uit elkaar donderde door een ruzie tussen de broers Noel en Liam Gallagher. Ja, die is dus na ruim 15 jaar weer terug. Want ze zijn 15 jaar geleden uit het niets uit elkaar gegaan. En ze wilden ook niks meer met elkaar te maken hebben. En nu, toen toch, afgelopen jaar weer een reunieconcertreeks aangekondigd. Het was groot nieuws, wereldnieuws. Niemand durfde het ook echt te geloven dat het ging gebeuren. Maar nou ja, we zijn nu een jaartje verder. We zijn 5 continenten bezocht, 41 shows gegeven. We kunnen zachtjes wel zeggen dat ze echt terug zijn. Nou, en over die reunieconcertreeks, daar is dus een documentaire over gemaakt. En deze week kwam daarover de allereerste tease naar buiten. En daar werd ik zo mega enthousiast van. Nou, ik ben namelijk wel een beetje van de juice en van de roddels. Helemaal als het gaat over de muziekindustrie en de muziekwereld. En in die tease lijkt er duidelijk te worden wat het antwoord is op de vraag. Wat is er gebeurd in die ruzie dat die zo heftig is geweest dat je 15 jaar niet met je broer in één ruimte durft te zijn? Ja, het schijnt dus te gaan over de manier waarop ze uit elkaar zijn gegaan. Ja, het is onaccepteerbaar, zeggen ze. En het lijkt ook nog steeds een ding te zijn tot de dag van vandaag. En toch kunnen ze met elkaar op tour. Goed, de documentaire van Oasis, Don't Look Back in Anger, zo heet hij, komt later dit jaar uit. En daar wordt dus wel wat meer duidelijk. Goed, dat wordt smullen. Nu eerst hoor je ze op Haarlem 105. Dit is Wonderwall.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file in Noord-Holland. Dus ook daar kunnen we zeggen dat het erg druk is deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam Den Haag. Bij Zoetewoude en Rijndijk staat een auto in brand. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is ruim een uur. En het is druk op de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor Loenen 2 kilometer met een half uur vertraging. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting. Met de A27 nog eens een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Deze man klapt bijna uit elkaar van enthousiasme. Niall Horan, je hoort hem zo.

Bakermat en Higher hoor je op Haarlem 105. Ja, het is aftellen tot september voor Niall Horan. Dan gaat zijn tour namelijk voor zijn nieuwe album van start. En als ik heel eerlijk ben, ik heb het idee, die man die houdt het haast niet meer. Ja, ik volg hem een beetje op Instagram en daar laat hij constant weten hoe erg hij uitkijkt naar de tour. En hij deelt ook af en toe iets kleins, wat teast hij dan wat er gaat gebeuren. Maar het is aan de andere kant ook nog zo ontzettend ver. Zeker hier in Nederland komt hij pas halverwege oktober langs. Gelukkig zijn er in de tussentijd wel nog heel veel andere vette concerten te bezoeken. Voorbeeldje bijvoorbeeld, dit weekend hier in onze eigen stad. Daar wil ik je zo meteen van alles over vertellen. Dat doe ik na Roxette en The Look. Maar nu eerst die zenuwachtige stuiterbal nog één keer laten horen. Taste So Good hoor je hier op Haarlem 105.

Sunset en de look hier op Haarlem 105. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar meestal ontdek ik een artiest en dan ga ik daarna na een optreden. Maar deze week was het eventjes andersom voor mij. Ik herontdekte namelijk een artiest omdat hij deze week, dit weekend zelfs, gaat optreden hier in Haarlem. Want ja, ondanks de zomer en ondanks de vakantie blijven er nog steeds waanzinnige artiesten optreden in onze stad. Het zijn er wel minder, maar niet van mindere klasse, kan ik ook meteen bij zeggen. Misschien dat je het kent, dat je een paar jaar geleden een artiest een tijdje veel hebt geluisterd. En dat hij daarna langzaam een beetje geheugen uit verdwijnt. Steeds verder zakt hij in die playlist. En dan op een dag uit het niets, bam, dan is hij daar. Uit het niks. En een golf aan nostalgie overspoelt je. Nou, dat had ik toen ik zag dat er morgen in Caprera niemand minder staat dan Diggy Dex. Ja, Nederlands artiest, bakken aan liedjes die blijven hangen over het leven, over de liefde en eigenlijk alles daartussenin. En dat vond ik een waanzinnige aanleiding om toch weer eens een liedje van hem te draaien. En Diggy Dex is zo'n waanzinnige artiest, dus ik dacht, ik doe het gewoon meteen. Daarom draai ik voor je Treur Niet hier op Haarlem 105.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ja, prachtige muziek toch? En gewoon morgen te zien in Caprera hier in Haarlem. Digidex en Treur niet, hoorde je.

0: berentje. Het voelt echt alsof ik in een omgekeerde wereld leef. Ah, wel relaxed, Coldplay, Magic, hier op Haarlem 105. Maar normaal gesproken, als ik op de Instagram van een artiest kom, dan zie ik daar promo's van nieuwe muziek, video's van optredens of selfies met gewonnen awards. Maar ik zweer het je, ik leef deze week in een omgekeerde wereld. Want normaal gesproken zitten de comments helemaal vol met fans die hun Instagram-account volledig in het teken zetten van de artiest. Echt fan-accounts. Maar niet als het gaat om de artiest Jorik van Noorden. Ja, bij hem is het precies andersom. Het zijn niet de comments, maar hij zelf die mega fan is. De Instagram van de artiest Jorik staat namelijk helemaal in het teken van Paul McCartney. Moet je je voorstellen, foto's bij Abbey Road Studios of foto's op Penny Lane en zelfs een post getiteld De dag dat ik Paul McCartney ontmoette. Helemaal geschreven in caps lock.
1: Ja.
0: Hij is dus zelf een artiest met meerdere albums op zijn naam, maar dus vooral superfan van Paul. En, nou is het wel grappig, dat hij superfan is, dat hoor je ook wel terug in zijn eigen muziek. Jorik van Noorden hoor je nu met Blood Money. Het is
2: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis sticker krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
2: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
3: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
4: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
1: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen. En dan het weer de komende dagen. Vandaag wordt het zonnig bij een temperatuur van maximaal 28 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen wederom zonnig bij een temperatuur van 27 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is het erg druk deze vrijdagmiddag. De meeste problemen zien we onder andere op de A6 Lelystad Emmeloord. In beide richtingen heb je op dit moment al een kwartier oponthoud bij de Ketelbrug. Want daar zijn technische problemen. Die gaat niet dicht op dit moment. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A50 valt nog op ten slotte Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, het regent geld rondom deze vrouw. En daar profiteren we van. Dat hoeft niet eens zo heel ingewikkeld te zijn. Ja, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, en het lijkt wel een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen te zijn van dit moment in Amerika. Ik zag zelf live blogs over de ontwikkelingen hier rondom. Het gaat namelijk over de trouwerij van Taylor Swift en haar man Travis Kelce. Ja, vorige week vrijdag zou het hebben plaatsgevonden en het was een groot geheim. Het werd zelfs zo groot goed bewaard geheim te zijn dat er meer dingen zijn gelekt over de bespreking tussen Iran en Amerika dan over wat er is gebeurd tijdens de trouwerij van Taylor Swift. Ja, het is absurd en het is ook het enige wat we van weten is dat het enorm veel geld heeft geregend in New York de afgelopen dagen. Ja, want het stel heeft een kleine donatie gedaan aan goede doelen van de stad. Omdat ze ja, toch zo gastvrij werden ontvangen, zoals ze dat zelf zeiden. Het gaat om een bescheiden 26 miljoen euro. 26 miljoen! Goed, kleine donatie dus. Maar er is ook een kunstenaar die een serieuze winst heeft weten te profiteren van de trouwerij. Ja, want na de bruiloft heeft hij even een rondje gedaan rondom het gebouw waar de trouwerij gevierd zou zijn. Heeft daar een zak vol met afval opgeraapt en dat vervolgens verpakt in hele kleine doosjes. En zo kon je afgelopen week voor honderden euro's eigenaar worden voor van Taylor Swift's trouwafval. Binnen een uur uitverkocht.
1: Ja.
0: 'S werelds eerste trouwerij die winstgevend is. Goed, Taylor Swift dus.

0: Celes op 105. Ja, en ik moet meteen eerlijk met je zijn. Ik heb er een week lang niet naar gekeken. Maar dan blijkt ook wel meteen hoeveel je in één week kunt missen. Ja, ik heb het over de nieuwsapps. Elke week maak ik hier namelijk een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in het nieuws. Zo word je in 105 seconden weer helemaal bijgepraat. En daarvoor volg ik dus het nieuws op de voet. Ja, afgelopen week niet gedaan. En dan merk ik meteen hoeveel ik eigenlijk mis. Gelukkig deze week weer terug van weg geweest. En dus ook een kerstverse samenvatting. En over 105 seconden kun je weer met een gerust hart meepraten op de vrijdagmiddagborrel.
1: Twee 15-jarige jongens zijn overleden bij een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Zeeland. Ze zaten in een auto die tegen een boom aanbotste en in brand vloog. Volgens de politie zaten er geen andere mensen in de auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De weg is zondagochtend in beide richtingen een tijd dicht geweest voor onderzoek.
2: In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door een grote bosbrand. Nog 19 mensen zijn vermist. Ook vielen er gewonden. Het vuur zou zijn ontstaan nadat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond vatte vlam en de brand verspreidde zich snel. Enkele slachtoffers werden in een auto gevonden.
3: Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Amerika en Iran voorbij. Dat zei hij tijdens de NAVO-top in Ankara na de aanvallen over en weer vannacht.
4: Want de hoop was nou juist dat zolang er onderhandeld werd over dat bestand, over een verlenging van dat bestand, dat Trump de boosheid op zijn bondgenoten van de NAVO even zou vergeten. Want hij was woedend dat die bondgenoten hem, volgens hem, niet genoeg hebben geholpen. En dus was eventjes die hoop er.
5: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan illegaal doorsluizen. In haar tijd als Europarlementariër gingen miljoenen aan Europees geld naar haar eigen partij. Le Pen is vandaag veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Daarvan zijn 2 voorwaardelijk en 1 jaar met enkelband. Het Hof verlaagde ook de periode dat ze niet mee mag doen aan verkiezingen. Eerst was dat 5 jaar, nu 15 maanden.
0: Ja, en dat allemaal in 1 week. Bizar, toch? Nou goed, ik ben vooral dat nieuws uit Frankrijk echt bijzonder goed aan het volgen. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Hey, zometeen een gewaagde uitspraak die ik ga doen. Daar vertel ik meer over na Chair.

Jalen Ganda en Burning Temptation op 105. Ja, met alle respect, maar trouw is echt overrated. Ja, het is misschien een beetje een gewaagde stelling, maar het is er wel eentje waar ik achter sta. En ja, dat komt vooral, ik wil Dua Lipa voor je draaien. En ook rondom haar gaat het de afgelopen tijd alleen maar over die bruiloft van haar. Ja, net als Taylor Swift die ik net voor je draaide. Terwijl, zo bijzonder is het toch allemaal niet, dat trouwen, zo'n bruiloft? Of zie ik dat misschien verkeerd? Goed. Ja, trouwen is in mijn ogen namelijk echt een manier om heel veel geld te verbrassen aan een feestje waar we allemaal dingen doen daar... Ja, waarom eigenlijk? Iemand anders ooit iets heeft bedacht en dus doen we het maar allemaal? Ja, ik zie het nut er niet zo van in. Gigantisch veel geld voor een mooie jurk, gigantisch veel geld aan die gouden ring of zelfs met een diamant erop. Geld voor een locatie, voor bloemen, voor eten, ceremoniemeester. Ja, ga zomaar door. Ik vind het gewoon zonde. Ik bedoel, je mag best een feestje geven voor de liefde. Hè? Daar ben ik ook wel voorstander van. Maar voor mij hoeft dat toch allemaal niet met al die tradities. Geen geloftes, geen bloemen achterover gooien. En al helemaal geen officieel ja-moment. Want ik hou al iets langer van jou. Niet vanaf nu pas. Ik hoop trouwens wel met dit gezegd te hebben dat mijn vriendin hier een beetje oké mee is. Want ja, ik heb anders wel een serieus probleem. Bij ons thuis heeft namelijk één iemand de broek aan in onze relatie. En ik ga niet zeggen wie, maar ik ben het niet. Goed, wel fan van de trouwen is Dua Lipa. En ik draai graag een liedje van daar voor je. Dit is Break My Heart op Haarlem 105.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 80 kilometer file in Noord-Holland op dit moment. De avondspits verloopt ook daar druk. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude en Rijndijk stond een auto in brand. Die moet nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot 50 minuten. De A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel. Daar staat een vrachtwagen met pech. Er zijn zelfs 3 rijstroken voor afgesloten. De vertraging is een kwartier. Verder is er druk op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 20 minuten oponthoud. En de N230 Maassen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, het laatste uur en zometeen de column van Tisa en een artiest die prachtig a cappella zingt.

Wolfman en Fat Baker en Never Too Much op 105. Ja, laatste uurtje tot het weekend kan beginnen. Zometeen de meest geliefde vrouw van de vrijdagmiddag, Tisha Smet en haar column De Muggenbult komt eraan. Eerst een artiest die duidelijk in de tweede categorie valt. En dan heb ik het over artiesten die beter klinken op plaat of beter live klinken. Ja, en Joss Stone is dus duidelijk, klinkt dus duidelijk beter live. Ik zoek namelijk graag bij artiesten en liedjes een live versie op. En dan kan ik een beetje zien hoe het gaat als ze live moeten optreden. En bij Joss werd ik echt van mijn sokken geblazen. Het gaat dus over een track Teardrops, gecoverd van Womack & Womack. Maar moet je horen hoe ze die live a cappella zingt.

0: Back to Love. En daar is hij dan. De column van Tisa Smet. Ja, ik draai de Lincoln, Jesser en Back to Love voor je. En daarmee, Bert, het 16 over 4. En dat betekent dat we gaan luisteren naar De Muggenbult. Ja, elke week schrijft Tisa Smet namelijk een column. Gaat over een onderwerp die haar bezighoudt. En deze week is dat het onderwijs.
1: Altijd geleerd dat school de plek is waar je leert hoe de wereld in elkaar zit. Dat 2 plus 2 4 is. Dat de aarde om de zon draait en dat iedereen gelijk is. Toch blijken over dat laatste in Nederland wat minder zeker. Afgelopen najaar publiceerde Nieuwsuur een uitgebreid onderzoek naar religieuze scholen. Reformatorische scholen waar kinderen leren dat de man het hoofd van het gezin is en vrouwen een ondergeschikte rol hebben. Islamitische scholen waar docenten buiten schooltijd spreken over de sharia als het beste rechtssysteem of zich kleinerend uitlaten over andere religies. Ook homoseksualiteit blijkt op sommige scholen wel gerespecteerd te worden, maar vooral niet naar geleefd te moeten worden. En toch zijn dit scholen die gewoon met belastinggeld worden betaald. Dat vind ik een vreemde gedachte. Natuurlijk, vrijheid van onderwijs is een groot goed. Ouders moeten hun kinderen kunnen opvoeden vanuit hun eigen geloof of levensovertuiging. Dat recht staat niet voor niks in artikel 23 van onze grondwet. Maar toch schuurt het. Want waar ligt de grens tussen vrijheid van onderwijs en het recht van een kind om op te groeien met democratische waarden? We maken ons druk over weekendscholen waar mogelijk antidemocratische ideeën worden verspreid. Terecht. Maar waarom accepteren we vergelijkbare boodschappen wel zodra ze binnen de muren van een religieuze school worden gegeven? Is het verschil echt zo groot omdat er een schoolgebouw staat en de overheid de rekening betaalt? Dit is wat het voor mij ingewikkeld maakt. Wat mij betreft zou onderwijs juist de plek moeten zijn waar ieder kind dezelfde basis meekrijgt, ongeacht het geloof van zijn of haar ouders. Een school die met belastinggeld wordt betaald zou daarom neutraal moeten zijn. Niet omdat religie geen plek mag hebben in onze samenleving, integendeel, maar geloof is iets persoonlijks. Dat geef je thuis mee in de kerk, de moskee, de synagoge of de tempel. En niet in een klaslokaal waar de overheid verantwoordelijk is voor wat kinderen leren. Want zodra scholen vanuit één religieuze overtuiging gaan bepalen hoe leerlingen moeten denken over mannen en vrouwen, homoseksualiteit of andere geloven, houden we geen gelijk onderwijs meer over. Want je leert kinderen niet alleen over een geloof. Je leert ook hoe zij naar andere mensen zouden moeten kijken. En dat botst met iets wat voor mij veel fundamenteler is dan artikel 23. En dat is gelijkwaardigheid. Het argument dat verschillende grondrechten nu eenmaal mogen schuren, hoort de laatste tijd vaak. Maar als dat schuren ertoe leidt dat kinderen zich minder voelen om wie ze zijn, dan vind ik niet dat we achterover kunnen leunen en zeggen, zo werkt een pluriforme samenleving nou eenmaal. Nee, dan moet de overheid niet alleen mogen ingrijpen, maar dan moet er

Pink Floyd en Another Brick in the Wall hier op 105. Ja, door naar de muziek van Somber, nieuwe muziek. En dat lijkt hij ook wel een beetje te zijn. De meest emotionele track van Somber is namelijk uit en hij heet My Body Isn't Ready. Daar gaat over iets waar weinig mannelijke artiesten het over hebben. Mannen in het algemeen überhaupt. Onzekerheid. Ja, zo zingt hij openhartig over hoe hij hoe de onzekerheid soms in de weg zit van zijn gevoelens. Hij zingt dan I like you, but my body isn't ready. Ja, en verder is het echt een typische Somber track. Dromerige synths, melodietje dat meteen blijft hangen en die waanzinnige goede stem van hem. Een oorworm dus die je de komende weken mee gaat dragen en ik ga hem gewoon voor je draaien. Het is Somber and My Body Isn't Ready.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivel publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
2: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
3: Een grote hut bouwen. Dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
1: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Een passagier is tijdens een vlucht van Ryanair bijna uit het vliegtuig gezogen toen zijn raampje kapot ging. Dat gebeurde op een vlucht van Thessaloniki naar Duitsland. Andere passagiers trokken hem terug naar binnen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantie in het noorden van het land is het toch ook erg druk in Noord-Holland. Veel vertraging zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A9 valt op Amstelveen-Alkmaar, voor knooppunt Beverwijk een kwartier vertraging. En de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 3 kilometer file met ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. De Vrijdag Vibes gaan van start. Ik hoef het eigenlijk niet meer uit te leggen. Maar we beginnen met een verzoekje. Wil je dat nou ook? Stuur jouw verzoekje in via haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we binnenkort de Vrijdag Vibes met jouw favoriete muziek. Deze week een verzoekje van Yannick. Dit is Mac DeMarco en On The Level.

terug, maar oh zo fijn. Mac DeMarco en On The Level. En daarmee maken we een begin aan het einde, langzaam richting dat weekend. Daarvoor blijven we wel nog even verder dromen, want Tame Impala heeft nieuwe muziek. Dit is Hammer op Haarlem 105.

Na 13 jaar zijn ze terug. De Opposites en Feestje op mijn graf hoor je op Haarlem 105. Door naar het indie trio Rock Temper City. Self-aware in jouw vrijdag 5 hoor je hier op Haarlem 105.

afgelopen weekend mogen genieten van deze band. All Them Witches en Am I Going Up. Heerlijk. Hey, bijna slaat de klok 5 keer en start je weekend. We gaan nog heel even doorzetten met Last Frequencies hier op 105.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij de 50 kilometer file alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. In een aanscherping van het Haarlemse bomenbeleid gaan de hoeveelheid bladeren een grotere rol spelen dan het aantal bomen, zo meldt het HD. Er verandert weinig aan het bestaande beleid, wel wordt er op nieuwe Europese wetgeving ingespeeld. Deze bepaalt dat de oppervlakte die door boombladeren bedekt wordt in Haarlem niet mag dalen. Na 2030 moet het zelfs omhoog. Om dit te bereiken wil de gemeente minder bomen kappen om ze zo ouder en groter te laten worden. Naast een beter klimaat en een betere mentale gezondheid moet het ook voor rustigere en veiligere straten zorgen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
3: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
4: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert.
5: Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
2: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. De beheerder van de begraafplaats noemt de bekladdingen pijnlijk en verdrietig. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de finale van Wimbledon bereikt. De nummer 3 van de wereld won in 3 sets van de Brit Arthur Ferry, die het eindtoernooi had bereikt via de kwalificaties. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij de 50 kilometer file alleen al in Noord-Holland op dit moment. Veel korte files en één opvallend lange. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Leidschendam 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Simply Red and Something Got Me Started. Je luistert naar Haarlem 105. De beste muziek van toen en nu. Het is de hoogste tijd voor het NOS Journaal. En zometeen heel veel meer Haarlem 105. Graag tot straks.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Noord-Holland voorbij. Er staat eigenlijk nog maar één korte file en dat is op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de AWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Woensdagnacht heeft de politie een grote zoekactie verricht rond winkelcentrum Schalkwijk. Agenten met kogelweer in de vesten controleerden personen in de omgeving en de dienst speciale interventies doorzocht met politiehonden het bouwterrein naast het winkelcentrum. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen waar de actie voor was. Uit onderzoek van Nivo blijkt dat omwonenden van Tata Steel vaker worden doorverwezen naar een longarts. In 2023 bleek al dat mensen die binnen 2 kilometer van een staalbedrijf wonen een grotere kans hebben op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden. Het onderzoek corrigeert voor overgewicht en rookgedrag. Desondanks leggen de onderzoekers geen direct oorzakelijk verband met de staalfabriek. Nivo publiceerde deze resultaten binnen 24 uur van de bekendmaking van de vervolging van Tata Steel door het OM voor het mogelijk opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen. Inwoners van Zandvoort die tijdens het Formule 1 weekend met de auto of motor het dorp in en uit willen rijden, hebben hiervoor een doorlaatbewijs nodig. Vanaf vandaag kan je controleren of je de gratis ticket krijgt toegestuurd. Mocht je kenteken niet geregistreerd staan bij de gemeente, kan je vanaf woensdag 15 juli een doorlaatbewijs aanvragen. En wat moet je doen als je verdwaalt in het bos? Landschap Noord-Holland organiseert excursies voor kinderen en volwassenen om deze vraag te beantwoorden. Zo ook afgelopen woensdag in Leiduin.
3: Hoe we hutten moeten bouwen hebben we een beetje geleerd. We hebben geleerd hoe je brandnetelsteken kan genezen met hulpmedicijnen uit de natuur.
4: Een grote hut bouwen. Allemaal dingetjes hoe je vuur maakt. Hoe je water cijfert. Ja, het is gewoon leuk om takken er tegenaan te zetten. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk.
2: De insteek is om kinderen enthousiast te maken over de natuur, in de hoop dat ze er later ook voor zullen gaan zorgen.
5: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zo, voeten in het zand, cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

check. Oh! Lieve Wouter, yes!

Show him some love. En voordat we verder gaan, wil ik jullie even bedanken dat jullie hier zijn met z'n allen. Namens Wous, namens Haarlem, namens de dance. Laat jullie nog één keer horen. Haarlem! En de volgende man. We mogen trots zijn als Haarlemers. The one and only Mr. Wous. Haarlemmer is mee. Mike Ravelli!

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: denk ik dat we hier ja, een klein applaus voor hoor. Lekker set.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Jij bent er ook bij, hè, volgende week op Koningsdag.
1: Ja, zeker.
0: Wat, is dit een beetje wat we kunnen verwachten van jou?
1: Nee, ik, dit jaar sta ik wel wat later, dus ik ga wel tempo gaat iets meer omhoog.
0: Ja.
1: Dus ja, je kan verwachten dat ik iets meer richting de techno ga. Maar nog steeds wel een beetje de leuke melodietjes en vrolijke melodietjes tussendoor, dat ben ik wel van.
0: Nou ja, tof. En met wie ga jij samen draaien?
1: Ik draai met Marco Spaans, net als vorig jaar.
0: Oké, okay, ja. Tof, tof, tof.
1: Ja, heel leuk.
0: Beviel dat goed vorig jaar?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben alles lekker gefreestyled. We hebben, net als deze keer, gewoon 2 uurtjes of 3 uurtjes hebben we samen afgesproken. Een paar plaatjes aan elkaar laten horen. Nou, dat liep helemaal soepel. Dus ik denk dat het helemaal goed moet komen dit jaar.
0: Ja, tof, tof. Ja. En naast Koningsdag nog mooie dingen in het verschiet? Leuke feestjes of misschien ben je aan het werk met... produceer je ook muziek?
1: Ja, ik produceer ook, maar wel echt keiharde techno. Dus dat kan een andere naam. Dus, niet onder Kai Hoog dan zelf. Dus dat doe ik wel remixes maken af en toe, maar echt platen eruit klannen, dat doe ik nog niet. Nee.
0: Oké, okay. Nou ja, we gaan je in de gaten houden. In ieder geval dus volgende week op Koningsdag.
1: Ja.
0: Heel erg bedankt voor vanavond.
1: Ja,
0: en we kwamen je ongetwijfeld nog wel eens tegen hier.
1: Ja, zeker.
0: Thanks
1: leuk
0: voor vanavond. Oké, okay, en dan schakelen we meteen over naar Timo. Voor de mensen die hem niet kennen, hij draait ook en hij is toch wel een van de drijvende krachten achter dat feest volgende week waar we het eigenlijk al de hele avond over hebben. De lange heer is koning. Timo, die...
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. De lange heer is koning komt eraan volgende week.
2: Zeker, ja. Dat is het jaarlijkse... nou, ondertussen ook wel het festijn voor Haarlem en omstreken qua dance. Uh-huh. En ja, we zijn zeer verheugd dat we dat weer mogen en kunnen doen.
0: Is er iets anders dit jaar?
2: Ja, één ding. We hebben een aantal jaren lopen al tegen een aantal dingen op eigenlijk. En dat is toch wel belangrijk om te zeggen en ook om mee te delen natuurlijk. Is dat het event is... kost heel veel geld om te organiseren.
0: Ja.
2: Het is niet gratis, hè, eigenlijk dan, zeg je dan bij deze. Maar je wilt wel gratis houden. En dat doen we dan ook. Alleen, ja, onze kosten moeten we natuurlijk halen uit een verkoop van drank en andere dingen. Ja, en dat liep er op een gegeven moment soms wel een beetje de spuigaten uit. Hè, dat iedereen met zijn eigen drank daar komt. En dan loop je daar rond als een soort politieagent. En dan wil je graag, vraag je dan van of je dan ook nog een drankje haalt bij de bar. En dat hebben we dit jaar voor het eerst via de gemeente en door de gemeente ook voor elkaar gekregen om hem gesloten te hebben.
0: Mm-hmm.
2: Hetzelfde idee als eigenlijk de bevrijdingspop, bevrijdingsdag.
0: Ja.
2: Je komt daar met een entreesluis kom je binnen en je wordt eigenlijk gefouilleerd of je eigen drank bij je hebt. Dat is het enige. En je komt daar dus niet met je eigen drank het terrein op. En, maar daarna kan je natuurlijk wel gewoon gratis het terrein op eigenlijk. Dat is eigenlijk dus gewoon het idee.
0: Maar is er dan ook flink wat extra security ingeschakeld ervoor?
2: Ja, ja zeker ja. Normaliter hebben we een man of 3, 4 en nu hebben we er 8. Dus dat is ook wel een kostenpost. Hè. Dus het is, je neemt ook wel risico's en dat is, hoort ook bij het ondernemen. Dus dat is ook leuk. Alleen we hopen gewoon dat iedereen dit jaar komt en zijn drankje nuttig bij de bar. En wij gaan als DJ, zeg maar, ik ook. Hè, en natuurlijk ook degene die hier nu draaien. En ook een hele lijst. En die lijst wil ik natuurlijk eigenlijk zeker even opnoemen.
0: Ja.
2: We beginnen met Semme. Daarna hebben we, even kijken, Energie. Die zo jullie hier ook te horen is. Wat zeg je? De mannen durven niet. Nee, ja, dat is ook zo. Maar dat laten we. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Dan hebben we verder is op de lijst natuurlijk ook nog een Soundbalance. Samen met Igor. Even kijken. Ik met Gerben, Carrie Kala. Willem, die je net hebt gehoord. Sieve Woel, samen met Seiko. Erik Warmerdam, met Sandro Seklia. We hebben Roberto da Vinci. Even kijken. Ja, we hebben nog een paar. Steve met J.L. En Giorgio Schultz met John Miles. Wel bekend onder Feestjes Vonk.
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik eigenlijk wel. Oh nee, ik vergeet natuurlijk eigenlijk nog de mooiste. Dat is nu Kai, die net we hier gehoord hebben. Samen met Marco Spaans. Wat normaliter mijn maatje is, maar ik geef hem een plekje op.
0: Nou, mooie line-up. En ondanks dat er nu hekken omheen staan, wordt het gewoon net zo gezellig, toch?
2: Zeker. En nou, jullie zijn er ook weer bij. Dus dat vinden wij ook zeer leuk. Dat het hele dag live uitgezonden wordt. En ook natuurlijk te luisteren is op jullie radio.
0: Ja, zeker.
2: En dat vinden wij een eer. En ook heel leuk.
0: Ja, het beviel vorig jaar heel goed. Het was een klein experimentje, maar het beviel eigenlijk heel goed.
2: Ja, we hadden wel een stroomstoring. Daarna was het allemaal weg. Maar uiteindelijk gaan we dit jaar gaan we alles in het werk stellen om het hele jaar, die 11 uur, of nee, het is zeg maar 10 uur lang alles te laten zien.
0: Ja, zeker. Volgende week dus op Haarlem 105 TV en gewoon op Haarlem 105. En dus bij de Lange Heer.
2: Zeker.
0: Nou, tof.
2: Timo. Kom Allen.
0: Kom Allen op Koningsdag in Haarlem dus gewoon. Je hoeft helemaal niet naar Amsterdam.
2: Zeker niet. Nee. En als je toch in Amsterdam bent en daar eindigt het toch om 8 uur.
0: Dat is
2: ook
0: waar.
2: Dan kom je daarna nog even lekker afteren bij de Lange Heer.
0: Ja, heel goed.
2: Dankjewel, jongen.
0: Yes, jou ook bedankt weer voor vanavond. Jij hebt, dat iedereen hier is heb jij geregeld.
2: Dus, dat hoort erbij.
0: Zometeen hier NOC op Haarlem 105. Eerste nieuws. Tot zo.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Zo, voeten in het zand. Cocktail erbij. En wie geeft even de zonnebrand aan? Zandvoort viert dit jaar 200 jaar als badplaats. 200 jaar zon, zee en strand. En dat vieren we mee. Op zaterdag 11 juli hoor je Haarlem 105 de hele dag live vanaf het strand van Zandvoort. Met live muziek, sfeerverslagen uit het dorp en verhalen van de mensen achter het strand. Mis niets en luister zaterdag 11 juli vanaf 9 uur naar Haarlem 105. Live vanuit Zandvoort.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Italiaans genieten. Gewoon op het strand van Zandvoort. Verse pizza uit de oven. Huisgemaakte pasta. En de zon die langzaam in de zee zakt. Dat is Cosmico Beach. Even la dolce vita. Zonder het vliegtuig te hoeven pakken. Reserveren of alvast het menu bekijken? Ga naar cosmicobeach.nl. Andiamo!
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Let's get through it. We almost did it.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden.